Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern, dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu. En de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm, met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws. Voel je goed met een

0: Extra FM. Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu. En de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm, met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws. Voel je goed met een

0: Extra FM. Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu. En de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Extra FM. Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern, dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu. En de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm, met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws. Voel je goed met een

0: Extra FM. Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In het centrum van Arnhem zijn diverse gewonden gevallen bij meerdere steekpartijen. Er zouden 3 tot 5 mensen zijn aangehouden. Ook is zeker 1 man met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van de steekincidenten. Op sociale media gaan verschillende filmpjes rond waarop een vechtpartij en arrestaties te zien zijn. De politie geeft geen verdere informatie. De vakbond voor spoorpersoneel luidt de noodklok over het aantal geweldsincidenten. NS-medewerkers worden steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. De bond wil nu actie van de politiek. Sinds hoofdconducteurs geen BOA-status meer hebben, kunnen ze niet meer zelfstandig een proces-verbaal opmaken tegen bijvoorbeeld zwartrijders. In 2025 waren er bijna 6500 incidenten. Dit jaar staat de teller al op 5100, waarvan 1400 keer met fysiek geweld en ruim 100 keer bedreigingen met een wapen tegen spoorwegpersoneel. Voor het eerst in 18 jaar komen er nieuwe regels voor de luchtvaart. Een kamermeerderheid steunt het luchtvaartbesluit van het kabinet met nieuwe grenzen aan geluidshinder en het aantal vluchten. Er komen ook regels over veiligheid, uitstoot van gevaarlijke stoffen en het gebruik van start- en landingsbanen. De overlast per etmaal moet met 20% omlaag en 's nachts met 15%. Het aantal vliegbewegingen gaat terug naar 478.000 per jaar, waarvan 27.000 nachtvluchten. Boeing mag de opvolger van de F-18 straaljagers gaan produceren voor de Amerikaanse marine. Het is het tweede grote defensiecontract dat Boeing dit jaar binnenhaalt. De Amerikaanse marine geeft weinig details over de nieuwe toestellen die de huidige F-18 Hornet moeten opvolgen. Details over verwachte kosten, het aantal toestellen of de datum waarop ze operationeel moeten zijn, zijn niet bekendgemaakt. Het weer blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.

0: Extra FM. Dit is de nummer 1 aan de Costa Blanca. Extra FM. Je hoort ons overal op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabbia. Nu het laatste nieuws, aangeboden door ziekenhuis Inet Levante Benidorm.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In het centrum van Arnhem zijn diverse gewonden gevallen bij meerdere steekpartijen. Er zouden 3 tot 5 mensen zijn aangehouden. Ook is zeker 1 man met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van de steekincidenten. Op sociale media gaan verschillende filmpjes rond waarop een vechtpartij en arrestaties te zien zijn. De politie geeft geen verdere informatie. De vakbond voor spoorpersoneel luidt de noodklok over het aantal geweldsincidenten. NS-medewerkers worden steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. De bond wil nu actie van de politiek. Sinds hoofdconducteurs geen BOA-status meer hebben, kunnen ze niet meer zelfstandig een proces-verbaal opmaken tegen bijvoorbeeld zwartrijders. In 2025 waren er bijna 6500 incidenten. Dit jaar staat de teller al op 5100, waarvan 1400 keer met fysiek geweld en ruim 100 keer bedreigingen met een wapen tegen spoorwegpersoneel. Voor het eerst in 18 jaar komen er nieuwe regels voor de luchtvaart. Een kamermeerderheid steunt het luchtvaartbesluit van het kabinet met nieuwe grenzen aan geluidshinder en het aantal vluchten. Er komen ook regels over veiligheid, uitstoot van gevaarlijke stoffen en het gebruik van start- en landingsbanen. De overlast per etmaal moet met 20% omlaag en 's nachts met 15%. Het aantal vliegbewegingen gaat terug naar 478.000 per jaar, waarvan 27.000 nachtvluchten. Boeing mag de opvolger van de F-18 straaljagers gaan produceren voor de Amerikaanse marine. Het is het tweede grote defensiecontract dat Boeing dit jaar binnenhaalt. De Amerikaanse marine geeft weinig details over de nieuwe toestellen die de huidige F-18 Hornet moeten opvolgen. Details over verwachte kosten, het aantal toestellen of de datum waarop ze operationeel moeten zijn, zijn niet bekendgemaakt. Het weer blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.

0: Extra FM. Dit is de nummer 1 aan de Costa Blanca. Extra FM. Je hoort ons overal op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabbia. Nu het laatste nieuws aangeboden door ziekenhuis Inet Levante Benidorm.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws. Veel datacenters zwijgen in alle talen over hun water- en stroomgebruik. Ze zijn wettelijk verplicht dat te publiceren, maar veel bedrijven doen dat niet. Datacenters hebben steeds vaker extra capaciteit nodig, ook vanwege AI. Alles in de cloud staat daar opgeslagen. Het aantal panden met servers stijgt explosief en daarmee ook het gebruik van water om ze te koelen en stroom om ze te draaien. 2 jaar geleden becijferde het CBS al dat datacenters zo'n 5% van het landelijk stroomverbruik vormen. In 2030 kan dat oplopen tot 15%, zegt netbeheerder Tennet. Een van de 5 gearresteerde verdachten bij de Britse vliegbasis RAF Fairford belde zelf met dat alarmnummer. Waarom is onduidelijk. Volgens de BBC belde de man om 12:15 s'nachts voordat een buurtbewoner dat deed. Zij zag gemaskerde mannen en 3 witte bestelbusjes bij de militaire vliegbasis die ook gebruikt wordt voor het Amerikaanse leger. Volgens The Guardian wijst alles op betrokkenheid van Iran. De Britse antiterreurbrigade doet verder onderzoek. De VS verzwaart sancties tegen Cuba. Er komen nieuwe beperkingen op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland. Washington stelde al in 1962 een handelsembargo in tegen Cuba. President Trump voerde de druk op de regering in Havana de voorbije maanden flink op door de levering van olie aan het eiland stop te zetten en te dreigen de controle over Cuba over te nemen. Het armlastige eiland zou de Amerikaanse veiligheid bedreigen. Cuba spreekt dat tegen. Gemeenten handhaven nog steeds streng de permanente bewoning van vakantiehuisjes. Het kabinet wil de grote krapte op de woningmarkt zo enigszins verlichten, maar veel gemeenten denken daar heel anders over. Minister Boekholt O'Sullivan had de gemeente in juli een brief gestuurd. Maar het beleid in de meeste gemeenten blijft ongewijzigd. In 2025 stonden 60.000 mensen ingeschreven in een vakantiepark. De gemeenten willen de woningen liever behouden voor de recreatiesector. Het weer blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Een Nederlands team, die vindt u in het HCB. Groep HCB Hospitalis biedt een Nederlandstalig team aan in haar polyklinieken en ziekenhuizen. En niemand zorgt beter voor u dan HCB. Maak kennis met onze specialisten. Dr. Ronge, Dr. Pasker, Dr. Van der Haven, Dr. Veugels en Dr. Valks. Het team die uw zorg medisch en administratief snel en soepel laat verlopen. Meer informatie? Stuur ons een e-mail. U wordt altijd in het Nederlands geholpen. Informatie@klinikabenidorm.com.
3: Barraquette Implantology. We've specialized exclusively in dental implants for over 25 years, helping thousands of patients regain their smile with fixed teeth in just 24 hours. Your first consultation, including a personalized diagnosis and 3D CT scan, is completely free. As an Extra FM listener, you'll also receive an exclusive 10% discount. Just mention Extra FM when booking. Visit Barraquette Implantology in Benidorm or book online at barraquetteimplantologia.com or call 900-909-159.
4: Zin in verse friet en heerlijke snacks? Dan is Bon Patat NL Bier het adres voor vers gebakken friet. Met een ruim assortiment aan heerlijke snacks en lekkere sauzen. Bezoek Bon Patata in Albier. Naast Skyler Satellite en tegenover McDonald's. Volg Bon Patata Albier op Instagram.
2: Met een

0: Houdt u ook zo van Indonesisch eten, net als vele anderen? Kom dan lekker genieten van een topmaaltijd bij Restaurant Indonesia in Albier. Binnen of op het overdekte terras. Overheerlijke gerechten uit de traditionele Indonesische keuken die met liefde, kennis en passie gemaakt worden met verse ingrediënten. Afhalen is ook mogelijk. Heeft u wat te vieren? Informeer ook naar de cateringservice. Restaurant Indonesia in Albier. Op de Calle Andromeda nummer 18. En op Facebook. Wij wensen u alvast smakelijk eten. Oftewel, Slamat Makan.
1: Een keuken koop je niet iedere dag. Ontdek ATM Cocina's IMAS in La Nucia. Kwaliteitskeukens van Hekker. Volledig op maat. Alle soorten werkbladen en apparatuur van vrijwel alle bekende merken. En IMAS, ook voor de rest van uw interieur, denken we graag met u mee. Van ontwerp tot

0: Is it true you can find everything for your swimming pool at the Hoo Hoo Hoo Aqua Centre? Yes, water treatment equipment, heat pumps, covers, chlorine, filters, pool cleaners, just everything. And if you're looking for a spa or sauna, Hoo Hoo Hoo Aqua Centre is the trustworthy company that you need. Also, everything for the bathroom and clean drinking water. Own technical service and free transport on almost all products in the Costa Blanca. Visit Hoo Hoo Hoo Aqua Centre on the Polugano Industria La Padera in Benissa and on hoohoohooaquacenter.com.
1: U op uw best, zonder chirurgie. Op de afdeling esthetische dermatologie van het Hospitaal Quirón Salud Torrevieja helpen we u graag bij het accentueren van uw natuurlijke schoonheid en om uw huid die jeugdige glans terug te geven, zonder chirurgische ingrepen. Vertrouw op onze experts en ontdek de meest geavanceerde behandelingen exclusief voor u ontwikkeld. Nu uw eerste informatieve bezoek gratis. Bel naar 966-921-313 en maak een afspraak. Quirón Salud. Gezondheid van persoon tot persoon.
2: Mention that you listen to Extra FM in our store and receive 5% discount on all our products at Jujuju Aqua Center Benissa.
3: Servi-Auto in Altea is uw officiële Mercedes-Benz dealer en garage.

0: Experience the magic, the Swarovski and Pandora world of wonder and romance. Discover the amazing Swarovski and Pandora stores. Explore the latest collections of Swarovski jewelry, watches, and Pandora charms. Naturally brilliant, featuring pieces of impeccable craftsmanship. Visit the stunning Swarovski and Pandora store at Centro Comercial La Marina in Finistrat, as well as the new Swarovski Wonderlux boutique on Calle Gambo in Benidorm.
1: Op zoek naar een nieuwe airco? Bij TPM Installaciones ben je aan het juiste adres voor de verkoop en vakkundige installatie van airconditioners door onze eigen ervaren airco-monteur. Geniet het hele jaar van een aangenaam binnenklimaat. Bezoek tpm-installaciones.es. TPM Installaciones. Duurzaam in de bouw en techniek.
2: Looking for top brands at unbeatable prices? At Free Time La Nucia, enjoy discounts of up to 50% on a huge selection of seasonal products. Discover brands like The North Face, Levi's, New Balance, Hoka, and Skechers. Casual fashion, sportswear, designer bags, and children's footwear from baby to junior. Visit our 1,000 square meter store at Centro Comercial Ricardo, Avenida Sorolla, La Nucia, next to Aldi, just 8 minutes from Central Benidorm. Free Time La Nucia. The best brands, now with great discounts.
3: Inbraak. Ziekenhuisopname. Autodiefstal.
4: Het klinkt allemaal een stuk minder dreigend als u volledig verzekerd bent. Met Annemieke Rood van MCS Verzekeringen. Die heeft een complete Nederlandstalige staf en kan u dus zonder enige onduidelijkheid verder helpen. Onze directe lijnen met alle grote verzekeraars zorgen voor een up-to-date prijsvergelijking. U betaalt dus altijd het beste tarief.
5: Check onze website en vraag gelijk een offerte aan op www.mcsverzekeringen.com.
6: Drie restaurants, één dak, eindeloos genieten. Ontdek Grizzly's World in Moraida. Laat je verrassen door verfijnde sushi en verse sashimi. Proef de vurige smaken van Mexico of geniet van de geliefde klassiekers van Grizzly's. Van een ontspannen lunch en sfeervol diner tot een gezellige borrel. Bij Grizzly's World beleef je elke keer weer iets bijzonders. Bezoek grizzliesworld.com. Grizzly's World in Moraira. Drie restaurants, één bestemming. Eindeloos genieten.
7: Dit is de nummer 1 aan de Costa Blanca. Extra FM. Je hoort ons overal op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabbia. Nu het laatste nieuws aangeboden door ziekenhuis Inet Levante Benidorm.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De provinciale weg N48 tussen Hogeveen en Zuidwolde, waar gisteren een dodelijk ongeluk gebeurde, blijft langer dicht. De weg kan naar verwachting pas rond het middaguur worden vrijgegeven. Bij het ongeval tussen 3 vrachtwagens en 3 personenauto's kwamen 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven. Hulpdiensten zijn de hele nacht bezig geweest met het herstellen van het wegdek en het bergen van de voertuigen. Het verkeer op de N48 wordt omgeleid via de N36 en de N34. Veel datacenters zwijgen in alle talen over hun water- en stroomgebruik. Ze zijn wettelijk verplicht dat te publiceren, maar veel bedrijven doen dat niet. Datacenters hebben steeds vaker extra capaciteit nodig, ook vanwege AI. Het aantal panden met servers stijgt explosief en daarmee ook het gebruik van water om ze te koelen en stroom om ze te draaien. 2 jaar geleden becijferde het CBS al dat datacenters zo'n 5% van het landelijk stroomverbruik vormen. Een van de 5 gearresteerde verdachten bij de Britse vliegbasis RAF Fairford belde zelf met het alarmnummer. Waarom is onduidelijk. Volgens de BBC belde de man om 12:15 s'nachts voordat een buurtbewoner dat deed. Zij zag gemaskerde mannen en 3 witte bestelbusjes bij de militaire vliegbasis die ook gebruikt wordt voor het Amerikaanse leger. De Britse antiterreurbrigade doet verder onderzoek. De VS verzwaart sancties tegen Cuba. Er komen nieuwe beperkingen op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland. Washington stelde al in 1962 een handelsembargo in tegen Cuba. President Trump voerde de druk op de regering in Havana de voorbije maanden flink op door de levering van olie aan het eiland stop te zetten en te dreigen de controle over Cuba over te nemen. Het weer. Het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers met maximaal rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws.
9: Verhuizen naar Spanje? Zonder zorgen met Holland España Line. Wekelijks transport, flexibele opslag en dat alles zonder langlopende contracten. Uw inboedel snel en veilig naar het zonovergoten Spanje. Holland España Line regelt het. Opslagruimte nodig tijdens uw verhuizing? Geen probleem. Holland España Line biedt flexibele oplossingen. Kijk op holland-espanja-line.com of bel of app op 666-677-334. Holland España Line. Uw partner voor zorgeloos verhuizen.
10: Step into a world of passion, flavor, and tradition. Pepe Mendoza, Casa Agricola, crowned the most sustainable winery in Spain, and top-rated by Peñin and Robert Parker, where every glass tells a story, and the Mediterranean sun kisses the vines. Just around the corner from you. Book your visit now at casaagricola.es. We'll be delighted to craft your perfect wine experience.
11: Welcome to Zenya Sound Healing, where you can feel, heal, and release. Located in Alvas del Pi, Arabi Plaza, we invite you to hit pause, breathe deep, and reconnect with yourself. After studying in Nepal, we will let you experience the powerful energy of Tibetan bowls and gongs, and return to calm with modern mindfulness and guided meditation. An experience you won't forget. A moment of peace just for you. Book your session today at zenyasoundhealing.com. Let's reset your energy.
12: Zin in een lekker frietje met? Of een ouderwets smakelijke vleeskroket of frikandel speciaal? Of misschien je favoriete frisdrank uit Nederland? Kom gezellig langs bij Snackbar Albier aan de Avenida del Albier 7 in de Hoofdstraat, naast de Beach Lounge en de Moonlight. Altijd vers bereid, smaakvol en om van te genieten. Dagelijks geopend, behalve op maandag. Snackbar Albier. Tot snel!
13: Hoe zou het zijn als er een privéchef voor je komt koken? Haal de magie van restaurant El Chato in huis of op een locatie naar keuze. Geniet van een exclusief menu, bereid en geserveerd door je eigen privéchef. Perfect voor intieme diners of bijzondere gelegenheden. El Chato, een Michelinsterbeleving bij jou thuis. Informeer naar de beschikbaarheid via 673-399-153. Of bezoek elchatosingularevents.com.
14: Är bilen din klar för en äkte utställningsglans? Besök Varsmundo, den första 30 meter lange bilvasken på Costa Blanca. Nytt en rask bilvask med kraftig fårvask, hjälpsomme och erfarna medarbetare, fläckfri kylling och perfekt torking. Allt på bara någon få minuter. Ingen timebeställning nödvändig. Varsmundo har öppet varje dag från klockan 09.00 till 22.00 bak Leroy Merlin vid sidan av Conforama i Finestrat. Besök varsmundo-carwash.com. Rent, raskt och miljövänlig med överbyggda stövsugareplatser för din bekvämlighet. Kom inom idag.
15: Una cocina no se compra todos los días. Descubre ATM Cocinas y Más en La Nucía. Cocinas de calidad de hacker, totalmente a medida. Todo tipo de encimeras y electrodomésticos de las marcas más reconocidas. Y el más, también te ayudamos a crear el resto de tu hogar. Siempre pensando contigo en cada detalle. Desde el diseño hasta el montaje profesional con asesoramiento personalizado. Visita ATM

0: Houdt u ook zo van Indonesisch eten, net als vele anderen? Kom dan lekker genieten van een topmaaltijd bij Restaurant Indonesia in Albier. Binnen of op het overdekte terras. Overheerlijke gerechten uit de traditionele Indonesische keuken die met liefde, kennis en passie gemaakt worden met verse ingrediënten. Afhalen is ook mogelijk. Heeft u wat te vieren? Informeer ook naar de cateringservice. Restaurant Indonesia in Albier. Op de Calle Andromeda nummer 18. En op Facebook. Wij wensen u alvast smakelijk eten. Oftewel, slamat makan.
1: Inbraak. Ziekenhuisopname. Autodiefstal.
2: Het klinkt allemaal een stuk minder dreigend als u volledig verzekerd bent. Met Annemieke Rood van MCS Verzekeringen. Die heeft een complete Nederlandstalige staf en kan u dus zonder enige onduidelijkheid verder helpen. Onze directe lijnen met alle grote verzekeraars zorgen voor een up-to-date prijsvergelijking. U betaalt dus altijd het beste tarief.
3: Check onze website en vraag gelijk een offerte aan op www.mcsverzekeringen.com.
4: ¿Quieres la mejor televisión? ¿No tienes cobertura de internet y necesitas conexión por satélite? Ponte cómodo, que Sat4U se encargará de todo. Hacen la instalación donde tú la necesites en un tiempo récord. Carretera Benidorm a Lanucía frente a Gasolinera Pepe. Salida No Spy. Rotonda número 3. Lanucía. Infórmate en satlanucía.com. Conéctate al mundo con Sat4U.
5: Ondernemers opgelet. Dinerclub Spanje. Maandelijks dineren en netwerken in de beste restaurants van de Costa Blanca. Samen met andere Nederlandstalige ondernemers en beslissingmakers in een prettige ambiance op een ongedwongen wijze. Informatie uitwisselen, dineren, je netwerk vergroten en elkaar versterken. Informatie via de site dinerclubspanje.nl. Contact via mailadres info@dinerclubspanje.nl. Dinerclubspanje.nl. Voor ondernemers aan de Costa Blanca. Kent u het knie- en heupprogramma van HCB Hospitalis? Uw knie- of heupoperatie met intensieve revalidatie in 4 weken. U kunt kiezen tussen onze 2 ziekenhuizen, HCB Benidorm of HCB Denia. Geen wachttijden en geen administratieve romslomp. De kosten van de operatie worden direct in rekening gebracht bij uw Nederlandse zorgverzekeraar. Er is een aantal faciliteiten voor VGZ, IZZ, UMC, Unive en ISA-verzekerden. Nu ook nieuw bij HCB Denia, een heupoperatie via de voorste benadering. Een compleet Nederlands medisch administratief en revalidatieteam bij u in de buurt. Voor meer informatie bezoek acbhospitalis.com. Dinerclubspanje.nl. Voor ondernemers aan de Costa Blanca.
6: Op zoek naar topmerken tegen onverslaanbare prijzen? Bij Freetime Lanucía profiteer je van kortingen tot wel 50% op een uitgebreid assortiment seizoensproducten. Ontdek merken zoals The North Face, Levi's, New Balance, Hoka en Skechers. Casual mode, sportkleding, designertassen en kinderschoenen voor alle leeftijden. Van baby tot junior. Bezoek onze winkel van 1000 vierkante meter in Centro Comercial Ricardo aan de Avenida Sorolla in Lanucía. Naast Aldi en op slechts 8 minuten van het centrum van Benidorm. Freetime Lanucía. De beste merken, nu met aantrekkelijke kortingen.
7: Granddad, have you put on your sun cream?
8: Absolutely. I put on a nice thick layer.
7: Granddad, you've got Nutella all over you. You really should wear your glasses.
9: Need prescription sunglasses? At Seapoint Opticas, with our 2-for-1 offer on glasses from €69, you get a pair of sunglasses free. Terms and conditions apply. Visit us at Avenida del Pla 125 in Javier or online at seapointopticas.com.
10: Noen ganger trenger du bare litt ekstra plass. For eiendelene dine, planene dine eller...

0: experience the magic of Christmas with Walk Like a Man, live at Benidorm Palace on the 20th of December. Enjoy the greatest hits of Frankie Valli in the Four Seasons with outstanding live vocals, stylish choreography, and a high-energy production. A spectacular Christmas celebration packed with timeless classics, unforgettable harmonies, and festive spirit. Tickets available at the box office or at BenidormPalace.com.
1: Mom, I'm bored. Can we do something fun?
2: How about we go to space?
1: Right now?
2: Yes! Our journey starts at Another World Calpe.
3: Make ordinary time unforgettable at Another World VR Arena in Calpe. Laugh together, scream together, fight zombies together, family adventures, birthday parties, nights out with friends, and team building experiences. Another World Calpe. The best memories are the ones you share.
4: Omdat uw gezondheid niet kan wachten, staan we bij de spoedeisende hulpdienst van het ziekenhuis Hospital Quirón Salud Torrevieja 24 uur per dag, 365 dagen per jaar voor u klaar. Ons team van prestigieuze professionals en de nieuwste medische technologie zorgen ervoor dat u snel, efficiënt en zorgzaam wordt behandeld. Ons adres is Calle Partida de la Loma of bel ons op 966-925-779. Quirón Salud. Gezondheid van persoon tot persoon.
5: This Halloween, dinner turns into a nightmare at Grizzly's World in Moira. From October 26th to 31st, Grizzly's World transforms into a terrifying world of horror. Enjoy a thrilling dinner, live horror acts, unexpected scares, and an atmosphere you won't forget. You came for dinner, you stay for the nightmare. Book your table now on grizzliesworld.com.
6: Club Los Hollanderses in de Barranco Hondo in Alvast El Pi organiseert op 3 oktober een open dag. Heb je belangstelling om lid te worden van de Club Los Hollanderses? Kom dan langs op 3 oktober. En op 10 oktober is er weer de herfstmarkt. Gezellig struinen langs de kramen. Voor meer info ga naar de website hollanderses.nl. Club Los Hollanderses. Een sociëteit voor echte levensgenieters.
7: Klaar voor elektrisch rijden? Met laadpalen van TPM Installaciones laad je je auto veilig en efficiënt op. Vakkundig geïnstalleerd door onze experts, betrouwbaar en snel. Bezoek tpm-installaciones.es. TPM Installaciones. Duurzaam in de bouw en techniek.
8: Is it true you can find everything for your swimming pool at the Hoo Hoo Hoo Aqua Center? Yes, water treatment equipment, heat pumps, covers, chlorine, filters, pool cleaners, just everything. And if you're looking for a spa or sauna, Hoo Hoo Hoo Aqua Center is the trustworthy company that you need. Also, everything for the bathroom and clean drinking water. Own technical service and free transport on almost all products in the Costa Blanca. Visit Hoo Hoo Hoo Aqua Center on the Polugano Industria La Padera in Benissa and on Hoo Hoo Hoo Aqua Center.com.
9: I look into my sphere and I see.
10: I can't see a thing!
11: Having trouble with your eyesight? Then set your eyes on Optica Novalus from the Vistalia Group, your trustworthy optometrists. The best quality glasses and the latest technology. Optica Novalus, the best brands in all prescription glasses and sunglasses and specialized in contact lenses. Visit their team of professionals on the main street in Alfas del Pi, across the toy store. Or for an appointment, call 966-860-020.
12: Now, also specialized in all kinds of hearing aid devices.
13: Mention that you listen to Extra FM in our store and receive 5% discount on all our products at Jujuju Aqua Center Benissa.
14: Servidauto in Altea is uw officiële Mercedes-Benz dealer en garage. Volledige reparaties met vaste prijzen en garantie op alle werkzaamheden door Mercedes-Benz. Servidauto werkt met alle verzekeraars en alle automerken. De reparaties worden uitgevoerd met de Mercedes-Benz Auto Repair technologie. Servidauto aan de Partida Carte Blanche 39 in Altea. Bel ons 965-840-732. Servidauto spreekt uw taal.
15: Three restaurants, one roof. Endless enjoyment. Discover Grizzly's World in Moraida. Be surprised by exquisite sushi and fresh sashimi. Experience the bold and vibrant flavors of Mexico. Or indulge in Grizzly's much-loved classics. Whether you're looking for a relaxed lunch, a memorable dinner, or drinks with friends, Grizzly's World is the perfect destination for every occasion. Visit grizzliesworld.com. Grizzly's World in Moraida. Three restaurants, one destination, endless enjoyment.
16: Dit is de nummer 1 aan de Costa Blanca. Extra FM. Je hoort ons overal op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabbia. Nu het laatste nieuws aangeboden door ziekenhuis Inet Levante Benidorm.
17: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De politie heeft 3 Amsterdammers opgepakt voor het geweldsincident in Overasselt op 1 september. Bij gelijktijdige invallen in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam vond de politie 2 vuurwapens en diverse gegevensdragers. In het huis waar de wapens lagen werd een 19-jarige Amsterdammer gearresteerd. Zijn rol wordt onderzocht. De 3 mannen zitten in volledige beperking en mogen alleen praten met hun advocaat. 2 verdachten zijn overgedragen aan de politie Oost-Nederland. In Saoedi-Arabië is een vliegtuig geland dat een alarmcode had uitgezonden. De piloten bleken met elkaar op de vuist te zijn gegaan. Een alarmcode wordt doorgaans alleen verzonden bij ongeoorloofde inmenging in de cockpit. De Israëlische autoriteiten dachten daarom aan een kaping en stuurden straaljagers de lucht in. Premier Netanyahu en zijn defensieminister Katz hielden spoedoverleg. Het toestel van Fly Dubai was met 174 passagiers onderweg van Dubai naar Tel Aviv. Het pretpark Six Flags bij Los Angeles sluit per direct de populaire achtbaan X2. Ruim 100 bezoekers zouden tijdens de rit van 2 minuten hersenletsel hebben opgelopen. De directeur van het pretpark zegt dat de attractie talloze veiligheidstests heeft doorstaan, maar zet de veiligheid van bezoekers voorop. De achtbaan had al eerder problemen. In 2002 moest die dicht vanwege ontwerpfouten, in 2007 omdat de wagentjes ondeugdelijk bleken. CNN meldt dat de X2 de voorbije 20 jaar in verband is gebracht met ernstige verwondingen en 2 sterfgevallen. De provinciale weg N48 tussen Hogeveen en Zuidwolde, waar gisteren een dodelijk ongeluk gebeurde, blijft langer dicht. De weg kan naar verwachting pas rond het middaguur worden vrijgegeven. Bij het ongeval tussen 3 vrachtwagens en 3 personenauto's kwamen 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven. Hulpdiensten zijn de hele nacht bezig geweest met het herstellen van het wegdek en het bergen van de voertuigen. Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maximaal rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
18: Moving to Spain? No worries with Holland España line. Weekly transport, flexible storage, and all that without long-term contracts. Want to move your belongings quickly and safely to sunny Spain? Holland España line takes care of it. Need storage space during your move? No problem. Holland España line offers flexible solutions. Visit holland-espana-line.com or call or WhatsApp 666-677-334. Holland España line, your partner for a stress-free relocation.
19: Step into a world of passion, flavor, and tradition. Pepe Mendoza, Casa Agricola, crowned the most sustainable winery in Spain and top-rated by Peñin and Robert Parker, where every glass tells a story and the Mediterranean sun kisses the vines. Just around the corner from you. Book your visit now at casaagricola.es. We'll be delighted to craft your perfect wine experience.
20: Imagine having a private chef cook just for you. Bring the magic of Restaurante El Chato to your home or any venue of your choice. Enjoy an exclusive menu prepared and served by your private chef. Perfect for intimate dinners or special celebrations. El Chato, a Michelin star experience in your own home. For availability, please call 673-399-153 or visit elchatosingularevents.com.
21: Get ready for the ultimate Christmas celebration. Benidorm Palace presents the UK's number one vocal harmony group, The Overtones, live on the 6th of December. Celebrate their 15-year anniversary with festive classics, smooth harmonies, and feel-good hits from soul, Motown, doo-wop, disco, and pop. Tickets available at the box office or at BenidormPalace.com.
0: Zin in verse friet en heerlijke snacks? Dan is Bon Patat NL Bier het adres voor vers gebakken friet. Met een ruim assortiment aan heerlijke snacks en lekkere sauzen. Bezoek Bon Patata in Albier. Naast Skyler Satellite en tegenover McDonald's. Volg Bon Patata Albier op Instagram.
1: ¿Está tu coche listo para lucir un auténtico brillo de exposición? Visita Guasmondo, el primer túnel de lavado de 30 metros de la Costa Blanca. Disfruta de un lavado rápido con un potente prelavado, la ayuda de un equipo amable y con experiencia, un aclarado sin marcas y un secado perfecto. Todo en solo unos minutos, sin necesidad de cita previa. Guasmundo abre todos los días de 9 a 22 horas, detrás del Leroy Merlin junto a Conforama, en Finestrat. Visita guasmundo-mediocarguas.com. Limpio, rápido y respetuoso con el medio ambiente, con zonas de aspirado cubiertas para tu comodidad. Ven a visitarnos hoy mismo.
22: Skyler Satellite. Al meer dan 10 jaar een begrip aan de Costa Blanca. Bij Skyler Satellite kan u zo binnenwandelen. Rafi en Andy staan u meteen te woord en helpen u graag met alle informatie en problemen met satellietsystemen, televisie, audio en computer. Wij bieden ook servers voor alle draaibare satellietsystemen. Skyler Satellite. Officieel dealer van Kanaal Digitaal en TV Vlaanderen. Skyler Satellite. Schuin tegenover McDonald's in Albier.
23: Met een

0: Celebrate New Year's Eve in spectacular style at Benidorm Palace with our spectacular Trivium show, an exclusive gala dinner, live entertainment, and an unforgettable festive atmosphere. At midnight, celebrate with the traditional Lucky Grapes. Then keep the party going with an open bar, music, dancing, and two live orchestras. Book your tickets at the box office or at BenidormPalace.com. Welcome 2027 in style.
1: At Veracat Implantology, we've specialized exclusively in dental implants for over 25 years, helping thousands of patients regain their smile with fixed teeth in just 24 hours. Your first consultation, including a personalized diagnosis and 3D CT scan, is completely free. As an Extra FM listener, you'll also receive an exclusive 10% discount. Just mention Extra FM when booking. Visit Veracat Implantology in Benidorm or book online at veracatimplantologia.com or call 900-909-159.
2: Ondernemers opgelet. Dinerclub Spanje. Maandelijks dineren en netwerken in de beste restaurants van de Costa Blanca. Samen met andere Nederlandstalige ondernemers en beslissingmakers in een prettige ambiance op een ongedwongen wijze informatie uitwisselen, dineren, je netwerk vergroten en elkaar versterken. Informatie via de site dinerclubspanje.nl. Contact via mailadres info@dinerclubspanje.nl. Dinerclubspanje.nl. Voor ondernemers aan de Costa Blanca. HCB, uw nummer 1 ziekenhuis aan de Costa Blanca. Een uitgebreid team toegewijd aan de Nederlandse en Belgische patiënten, inclusief een aantal Nederlandse artsen. We hebben een contract met de meeste grote Nederlandse zorgverzekeraars, waardoor u recht heeft op 100% dekking volgens het Nederlandse facturatiesysteem. Maak kennis met onze ziekenhuizen en medische centra in Benidorm, Denia, Calpe, Albier en Moraira. Voor informatie, ambulance en eerste hulp, bel Astrid ten Zeldam op 639-312-615. Dinerclubspanje.nl. Voor ondernemers aan de Costa Blanca.
3: Discover Impulse Guide, the guide to gastronomy and luxury services. Promote your brand to an audience that values quality. We create spectacular private events, and we are the exclusive distributors of Lewis Oysters and Caviar. Visit us at grupoimpulse.es or call 966-889-867. Impulse Guide, your gateway to the most exclusive world.
4: Houdt u ook zo van Indonesisch eten, net als vele anderen? Kom dan lekker genieten van een topmaaltijd bij Restaurant Indonesia in Albier. Binnen of op het overdekte terras. Overheerlijke gerechten uit de traditionele Indonesische keuken die met liefde, kennis en passie gemaakt worden met verse ingrediënten. Afhalen is ook mogelijk. Heeft u wat te vieren? Informeer ook naar de cateringservice. Restaurant Indonesia in Albier. Op de Calle Andromeda nummer 18. En op Facebook. Wij wensen u alvast smakelijk eten. Oftewel, slamat makkelijk.
5: U bent niet naar Spanje toegekomen om zorg aan uw hoofd te hebben. Dus uzelf goed verzekeren is geen overbodige luxe. Bobcats Verzekeringen dekt alle risico's af voor Nederlandstaligen sinds 1976. Als je zo lang bestaat, dan heb je verstand van verzekeren. Bobcats.es, voor al uw verzekeringen. Uw leven voortaan zonder zorgen, in de zon. Bezoek Bobcats Verzekeringen en vraag vrijblijvend een offerte aan. Bobcats.es, Calle de Sardinal 4 in Altea, vlakbij Restaurant Difference.
6: Slecht signaal? Internet te langzaam? Geen zin in gedoe? Ga dan naar Sat4U. Voor satelliet tv, internet en nog veel meer. Sat4U in La Lucia. Schuin tegenover de BP, afslag Now Espai op rotonde nummer 3. Haal het beste tv- en internetsignaal nu in huis. Voor meer informatie bezoek satlanucia.com.
7: In a world where everything changes rapidly,
8: Trivium invites you to pause,
7: to breathe,
8: and to see the world from a new perspective. Trivium is not a show.
7: It is a universal adventure for audiences of all ages.
8: Music, dance, and audiovisual magic.
7: A carefully crafted fusion where the world becomes part of the experience.
8: Benidorm Palace presents Trivium. We all have our own magic.
7: Book your Trivium dinner experience at BenidormPalace.com or at the Benidorm.

0: hele elektrische installatie of een renovatie van de installatie? TPM Installationes staat voor vakmanschap en betrouwbaarheid. Onze experts installeren snel, vakkundig en met oog voor kwaliteit. Bezoek tpm-installationes.es. TPM Installationes. Duurzaam in de bouw en techniek.
1: Er det sant at du kan finne alt I bassenget ditt hos UUU Aquacenter? Ja, vannutstyr, varmepumper, deksler, klor, filter, bassengrensere, bare alt. Og hvis du ser etter et spa eller en badstue, UUU Aquacenter det pålitelige selskapet du trenger. Også alt til badet og rent drikkevann, egen teknisk service og gratis transport og nesten alle produkter på Costa Blanca. Besøk UUU Aquacenter på industriområdet La Pedrera I Benissa. Og på uuuaquacenter.com.
2: Beleef de magie, de Swarovski en Pandora-wereld van verwondering en romantiek. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora-stores. De nieuwste collectie voor Swarovski sieraden, horloges en Pandora-bedels. Natuurlijk briljant en stukken van onberispelijk vakmanschap. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora-store in Centro Comercial La Marina Finestrat. En de nieuwe Swarovski Wonderlux-boutique op de Calle Gambo in Benidorm.
3: Nämn att du lyssnar till Extra FM I butiken vår och får 5% rabatt på alla våra produkter hos Jujuju Aquacenter Benissa.
4: Een keuken koop je niet iedere dag. Ontdek ATM Cocina's IMAS in La Nucía. Kwaliteitskeukens van Hecker. Volledig op maat, alle soorten werkbladen en apparatuur van vrijwel alle bekende merken. En IMAS, ook voor de rest van uw interieur denken we graag met u mee. Van ontwerp

0: Looking for top brands at unbeatable prices? At Freetime La Nucia, enjoy discounts of up to 50% on a huge selection of seasonal products. Discover brands like The North Face, Levi's, New Balance, Hoka, and Skechers. Casual fashion, sportswear, designer bags, and children's footwear from baby to junior. Visit our 1,000 square meter store at Centro Comercial Ricardo, Avenida Sorolla, La Nucia, next to Aldi, just 8 minutes from Central Benidorm. Freetime La Nucia. The best brands, now with great discounts.
1: Droom je van een woning aan de Costa Blanca? Of wil je juist je woning succesvol verkopen? Bij Inmo Blauw in Albier ben je aan het juiste adres. Met meer dan 28 jaar ervaring en een uitgebreid aanbod in Marina Alta en Marina Baja, begeleiden wij je van aankoop tot verkoop. Snel, professioneel en zonder zorgen. Ook voor vakantieverhuur en lange termijn verhuur staan wij voor je klaar. Ontdek de mogelijkheden op inmoblauw.com. Inmo Blauw, jouw betrouwbare makelaar aan de Costa Blanca.
2: Drie restaurants, één dak, eindeloos genieten. Ontdek Grizzly's World in Moraida. Laat je verrassen door verfijnde sushi en verse sashimi. Proef de vurige smaken van Mexico. Of geniet van de geliefde klassiekers van Grizzly's. Van een ontspannen lunch en sfeervol diner tot een gezellige borrel. Bij Grizzly's World beleef je elke keer weer iets bijzonders. Bezoek grizzliesworld.com. Grizzly's World in Moraida. Drie restaurants, één bestemming. Eindeloos genieten.
3: Dit is de nummer 1 aan de Costa Blanca. Extra FM. Je hoort ons overal op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabbia. Nu het laatste nieuws, aangeboden door ziekenhuis Inet Levante Benidorm.
4: Dit is Edo Peters met het radio nieuws. De Britse premier Burnham speculeert openlijk over terugkeer naar de Europese Unie. Hij deed dat tijdens zijn eerste speech als premier op een congres van de Labour-partij. Burnham erkende dat het vertrek uit de EU in 2020 het Verenigd Koninkrijk meer kwaad dan goed gedaan heeft. Hij wil alle opties in kaart brengen en nagaan of er overeenstemming kan worden bereikt. Een top met de EU in juli moest worden uitgesteld vanwege het ontslag van zijn voorganger, premier Keir Starmer. In Duitsland is een grote politieactie aan de gang tegen motorclub Hells Angels. Ook Nederland is bij de actie betrokken. Er zijn invallen gedaan in 140 gebouwen door meer dan 1000 agenten. Het doel is om van 70 verdachten bezittingen in beslag te nemen ter waarde van 50 miljoen euro. Het OM beschouwt de Duitse Hells Angels als een criminele organisatie die zich bezighoudt met afpersing, georganiseerde fraude en grootschalige witwaspraktijken. De motorclub zou zich ook bezighouden met wapenmisdrijven, mishandeling en belastingontduiking. De politie heeft 3 Amsterdammers opgepakt voor het geweldsincident in Overasselt op 1 september. Bij gelijktijdige invallen in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam vond de politie 2 vuurwapens en diverse gegevensdragers. De 3 mannen zitten in volledige beperking en mogen alleen praten met hun advocaat. 2 verdachten zijn overgedragen aan de politie Oost-Nederland. In Saoedi-Arabië is een vliegtuig geland dat een alarmcode had uitgezonden. De piloten bleken met elkaar op de vuist te zijn gegaan. Een alarmcode wordt doorgaans alleen verzonden bij ongeoorloofde inmenging in de cockpit. De Israëlische autoriteiten dachten daarom aan een kaping en stuurden straaljagers de lucht in. Premier Netanyahu en zijn defensieminister Katz hielden spoedoverleg. Het toestel van Fly Dubai was met 174 passagiers onderweg van Dubai naar Tel Aviv. Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maximaal rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover.
5: Hoe zou het zijn als er een privéchef voor je komt koken? Haal de magie van restaurant El Chato in huis of op een locatie naar keuze. Geniet van een exclusief menu, bereid en geserveerd door je eigen privéchef. Perfect voor intieme diners of bijzondere gelegenheden. El Chato, een Michelinsterbeleving bij jou thuis. Informeer naar de beschikbaarheid via 673-399-153. Of bezoek elchatosingularevents.com.
6: Vier Oudejaarsavond in spectaculaire stijl bij Benidorm Palace. Geniet van onze spectaculaire show Trivium, een exclusief gala-diner, live entertainment en een onvergetelijke feestelijke sfeer. Om middernacht vieren we samen met de traditionele geluksdruiven. Daarna gaat het feest verder met een open bar, muziek, dans en 2 live orkesten. Reserveer je tickets aan de kassa of via benidormpalace.com. Verwelkom 2027 in stijl.
7: Bestill din neste tannlegetime hos Albir Dental Studio. Med vår banebrytende teknologi og en komfortabel atmosfære I nye lokaler, garanterer vi en god opplevelse med effektiv og profesjonell service. Effektiv behandling gjort bare på en dag eller med færre timeavtaler. Nyt komforten I en klinikk der ditt velvære alltid står I fokus. Kontakt oss på telefon 966-86-5131 eller på Facebook. Du finner oss I Avenida del Alvir 82, 1A. Alvir Denta Studio, ditt smil viktig for oss.
8: I look into my sphere, and I see...
9: Can't see a thing! Having trouble with your eyesight? Then set your eyes on Optica Novalus from the Vistalia Group, your trustworthy optometrists. The best quality glasses and the latest technology. Optica Novalus, the best brands in all prescription glasses and sunglasses and specialized in contact lenses. Visit their team of professionals on the main street in Alfas del Pi, across the toy store. Or for an appointment, call 966-860-020.
10: Now. Also specialized in all kinds of hearing aid devices.
11: Servidauto in Altea is uw officiële Mercedes-Benz dealer en garage. Volledige reparaties met vaste prijzen en garantie op alle werkzaamheden door Mercedes-Benz. Servidauto werkt met alle verzekeraars en alle automerken. De reparaties worden uitgevoerd met de Mercedes-Benz Auto Repair technologie. Servidauto aan de Partida Carte Blanche 39 in Altea. Bel ons 965-840-732. Servidauto spreekt uw taal.
12: Inbraak, ziekenhuisopname, autodiefstal.
13: Het klinkt allemaal een stuk minder dreigend als u volledig verzekerd bent. Met Annemieke Rood van MCS Verzekeringen. Die heeft een complete Nederlandstalige staf en kan u dus zonder enige onduidelijkheid verder helpen. Onze directe lijnen met alle grote verzekeraars zorgen voor een up-to-date prijsvergelijking. U betaalt dus altijd het beste tarief.
14: Check onze website en vraag gelijk een offerte aan op www.mcsverzekeringen.com.
15: De muziek in dit uur wordt je aangeboden door DonPanchito.es. Voel je goed met een nummer.

0: verhuizen naar Spanje? Zonder zorgen met Holland España Line. Wekelijks transport, flexibele opslag en dat alles zonder langlopende contracten. Uw inboedel snel en veilig naar het zonovergoten Spanje. Holland España Line regelt het. Opslagruimte nodig tijdens uw verhuizing? Geen probleem. Holland España Line biedt flexibele oplossingen. Kijk op holland-espanja-line.com of bel of app op 666-677-334. Holland España Line, uw partner voor zorgeloos verhuizen.
1: Bij HCB Denia zorgen we voor uw uiterlijk en welzijn. We lanceren onze nieuwe afdeling plastische en reconstructieve chirurgie met het prestigieuze internationale team van Dr. Refaat Karim. Van cosmetische correcties tot complexe reconstructies. Borst-, gezichts- en lichaamschirurgie, dermatologische en oncologische ingrepen en tevens gynaecologische en urologische reconstructieve chirurgie. Kies voor HCB Denia, omdat we meer zijn dan alleen een ziekenhuis. Camino de Gandia 45. Bezoek onze website hcbhospitalis.com.
2: Zin in een lekker frietje met? Of een ouderwets smakelijke vleeskroket of frikandel speciaal? Of misschien je favoriete frisdrank uit Nederland? Kom gezellig langs bij Snackbar Albier aan de Avenida del Albier 7. In de Hoofdstraat, naast de Beach Lounge en de Moonlight. Altijd vers bereid, smaakvol en om van te genieten. Dagelijks geopend, behalve op maandag. Snackbar Albier. Tot snel.
3: Op zoek naar topmerken tegen onverslaanbare prijzen? Bij Freetime La Nucía profiteer je van kortingen tot wel 50% op een uitgebreid assortiment seizoensproducten. Ontdek merken zoals The North Face, Levi's, New Balance, Hoka en Skechers. Casual mode, sportkleding, designertassen en kinderschoenen voor alle leeftijden. Van baby tot junior. Bezoek onze winkel van 1000 vierkante meter in Centro Comercial Ricardo aan de Avenida Sorolla in La Nucía. Naast Aldi en op slechts 8 minuten van het centrum van Benidorm. Freetime La Nucía. De beste merken, nu met aantrekkelijke kortingen.
4: Deze Halloween wordt angstaanjagend lekker bij Grizzly's World in Moraida. Van 26 tot en met 31 oktober verandert Grizzly's World in een echte horrorwereld. Geniet van een spannend diner, live horror acts, onverwachte scares en een sfeer die je niet snel vergeet. You came for dinner, you stay for the nightmare. Reserveer nu je tafel op grizzliesworld.com.
5: Wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor duurzaamheid. Met zonnepanelen van TPM Installaciones ben je verzekerd van een vakkundige installatie, inclusief de legalisatie bij het energiebedrijf. Betrouwbaar, snel en met oog voor kwaliteit. Bezoek tpm-installaciones.es. TPM Installaciones. Duurzaam in de bouw en techniek.
6: ¿Está tu coche listo para lucir un auténtico brillo de exposición? Visita Guasmondo, el primer túnel de lavado de 30 metros de la Costa Blanca. Disfruta de un lavado rápido con un potente prelavado, la ayuda de un equipo amable y con experiencia, un aclarado sin marcas y un secado perfecto. Todo en solo unos minutos, sin necesidad de cita previa. Guasmundo abre todos los días de 9 a 22 horas, detrás del Leroy Merlin junto a Conforama, en Finestrat. Visita guasmundo-medio-carguas.com. Limpio, rápido y respetuoso con el medio ambiente, con zonas de aspirado cubiertas para tu comodidad. Ven a visitarnos hoy mismo.
7: Dreaming of a home on the Costa Blanca or looking to sell your property successfully? At Inmo Blau in Albier, you've come to the right place. With more than 28 years of experience and an extensive portfolio of properties in Marina Alta and Marina Baja, we guide you through every step of the buying and selling process quickly, professionally, and hassle-free. We are also here to assist you with both holiday rentals and long-term rentals. Discover all the possibilities at InmoBlau.com. Inmo Blau, your trusted real estate agent on the Costa Blanca.
8: Een keuken koop je niet iedere dag. Ontdek ATM Cocina's IMAS in La Nucía. Kwaliteitskeukens van Hecker. Volledig op maat, alle soorten werkbladen en apparatuur van vrijwel alle bekende merken. En IMAS, ook voor de rest van uw interieur, denken we graag met u mee. Van ontwerp

0: Experience the magic, the Swarovski and Pandora world of wonder and romance. Discover the amazing Swarovski and Pandora stores. Explore the latest collections of Swarovski jewelry, watches, and Pandora charms. Naturally brilliant, featuring pieces of impeccable craftsmanship. Visit the stunning Swarovski and Pandora store at Centro Comercial La Marina in Finistrat, as well as the new Swarovski Wonderlux boutique on Calle Gambo in Benidorm.
1: Tussen Benissa en Kalpen vind je restaurant Casa del Maco. Herontdek de Frans-Belgische gastronomie met de combinatie van mediterrane en vernieuwende invloeden. Laat je onderdompelen in de wondere wereld van wijnen. Casa del Maco heeft een uniek terras met uitzicht op de zee en de Peñón de Ifach. Je voelt je de koning te rijk wanneer je luncht of dineert in deze unieke setting. Meer info op casadelmaco.com. Hannes Galle en zijn team staan klaar om je gastronomisch te verwennen. Het hele jaar geopend.
2: At Varicat Implantology, we've specialized exclusively in dental implants for over 25 years, helping thousands of patients regain their smile with fixed teeth in just 24 hours. Your first consultation, including a personalized diagnosis and 3D CT scan, is completely free. As an Extra FM listener, you'll also receive an exclusive 10% discount. Just mention Extra FM when booking. Visit Varicat Implantology in Benidorm or book online at varicatimplantologia.com or call 900-909-159.
3: Skylar Satellite. Al meer dan 10 jaar een begrip aan de Costa Blanca. Bij Skylar Satellite kan u zo binnenwandelen. Rafi en Andy staan u meteen te woord en helpen u graag met alle informatie en problemen met satellietsystemen, televisie, audio en computer. Wij bieden ook servers voor alle draaibare satellietsystemen. Skylar Satellite. Officieel dealer van Kanaal Digitaal en TV Vlaanderen. Skylar Satellite. Schuin tegenover McDonald's in Albier.
4: Stimmt es, dass meine Aquasender alles voor uw zwembad vinden?
5: Ja, Wasseraufbereitungsgeräten, Wärmepumpen, Abdeckungen, Chlorfilter, Poolreiniger und sogar Reparatur bieten sie an. Hier findet man einfach alles. Außerdem haben sie einen unglaublich umfangreichen Wellnessbereich. Huhuhu Aquacenter ist das vertrauenswürdigste Unternehmen, wenn sie einen neuen Spa-Bereich oder eine neue Sauna suchen. Ein eigener technischer Service und ein kostenlosen Transport für fast alle Produkte in Raum Costa Blanca. Besuchen Sie das Huhuhu Aquacenter in Poligono. Industriegebied La Pedrera in Benissa. En op guguguaquacenter.com.
6: Don Panchito.
7: De Nederlandse delicatessenwinkel. Voor al uw fijne vleeswaren en salades. Dagelijks vers gebrande noten

0: nearby restaurant difference.
1: Three restaurants, one roof. Endless enjoyment. Discover Grizzly's World in Moraita. Be surprised by exquisite sushi and fresh sashimi. Experience the bold and vibrant flavors of Mexico. Or indulge in Grizzly's much-loved classics. Whether you're looking for a relaxed lunch, a memorable dinner, or drinks with friends, Grizzly's World is the perfect destination for every occasion. Visit grizzliesworld.com. Grizzly's World in Moraita. Three restaurants, one destination, endless enjoyment.
2: Dit is de nummer 1 aan de Costa Blanca. Extra FM. Je hoort ons overal op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabbia. Nu het laatste nieuws aangeboden door ziekenhuis in het Levante Benidorm.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De vechtpartij tussen twee piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft een vliegramp voorkomen. Een van hen wilde zelfmoord plegen en het toestel laten neerstorten. Hij stak zijn collega aan de cockpit, maar die wist met hulp van anderen weer controle over het vliegtuig te krijgen. Het toestel was met 174 passagiers onderweg van Dubai naar Tel Aviv en zond een noodcode uit. Israël stuurde meteen straaljagers de lucht in omdat rekening gehouden werd met een kaping. Het toestel is veilig geland op een regionaal vliegveld in de Saoedische stad Tabuk. De laatste Amerikaanse troepen zijn vandaag zonder al te veel tamtam vertrokken uit Irak na 23 jaar. In Irak wordt het vertrek gevierd als de dag van de soevereiniteit. Het Iraakse leger zegt klaar te zijn om zelf het land te verdedigen tegen Iraanse milities in Irak. Gedurende de Irakoorlog waren er 170.000 Amerikaanse troepen in Irak. De laatste tijd bestreden die vooral IS en hebben ze Iraakse militairen opgeleid. De Britse premier Burnham speculeert openlijk over terugkeer naar de Europese Unie. Hij deed dat tijdens zijn eerste speech als premier op een congres van de Labour-partij. Burnham erkende dat het vertrek uit de EU in 2020 het Verenigd Koninkrijk meer kwaad dan goed gedaan heeft. Hij wil alle opties in kaart brengen en nagaan of er overeenstemming kan worden bereikt. De N48 bij het Drentse Zuidwolde blijft toch de verdere dag dicht. Vanavond hoopt Rijkswaterstaat de provinciale weg weer vrij te kunnen geven. Vannacht is een deel van de weg opnieuw geasfalteerd. De weg lag na het ongeluk met enkele vrachtwagens en 3 personenauto's bezaaid met huisvuil van 1 van de vrachtwagens en brokstukken van de betrokken voertuigen. 2 vrachtwagenchauffeurs kwamen om. De opruim- en herstelwerkzaamheden op de N48 zijn nog gaande. Het weer, behalve in Zeeland, blijft het overal droog en zomers bij een matige zuidoostenwind. In het oosten en zuidoosten kan het rond de 28 graden worden. In het westen rond de 22. Tot zover het radionieuws.
4: Are you in the mood for a delicious breakfast platter? A crispy, freshly filled sandwich? Or a fresh salad with cheese and shrimp croquettes? Or how about one of our 10 delicious Belgian cakes? A savory or sweet pancake? Or a warm Brussels or Liège waffle? And in the evening? Then come and enjoy a delicious cheese or meat fondue in our cozy interior. One address. Dolce and Fondue. Calle Ruperto Chapi 12 in Albier. Next to Banco Sabadell. At the bottom of the street. Dolce and Fondue in Albier.
5: Op zoek naar authentiek Spaans eten in Albier? Bezoek Cantapetes. Een uniek restaurant waar je je meteen thuis voelt. Geniet van heerlijke tapas, traditionele rijstgerechten, verse vis uit de baai, kwaliteitsvlees en smakelijke gerechten om te delen. Allemaal bereid met de meest verse ingrediënten. Geopend van 1 uur 's middags tot 11 uur 's avonds. Op woensdag zijn we gesloten. Op zondag zijn we alleen geopend voor de lunch. Je vindt Cantapetes in Albier tegenover Hotel Albier Garden. Beleef de echte smaak van Spanje bij Cantapetes in Albier.
6: Ontdek een nieuwe benadering van tandheelkundige zorg bij Albier Dental Studio. Met geavanceerde technologie, een comfortabele sfeer en snelle professionele service zorgen wij ervoor dat je ervaring vlekkeloos verloopt. Minder afspraken.

0: of contact ons via Facebook. Albier Dental Studio, waar jouw glimlach op de eerste plaats komt.
1: Stressvrij je auto, camper of motor parkeren bij de luchthaven van Alicante? Kies voor europarkingalicante.com onder Nederlandse leiding. Direct afgeven en ophalen bij de vertrekhal. Veilig en overdekt. Inclusief oplaadmogelijkheden voor elektrische auto's en voordelige was-, reparatie- en APK-services. Al parkeren vanaf €285 per jaar. Check europarkingalicante.com. Super simpel, veilig en voordelig.
2: Club Los Hollanderses in de Barranco Hondo in Alvast LP organiseert op 3 oktober een open dag. Heb je belangstelling om lid te worden van de Club Los Hollanderses? Kom dan langs op 3 oktober. En op 10 oktober is er weer de herfstmarkt. Gezellig struinen langs de kramen. Voor meer info ga naar de website hollanderses.nl. Club Los Hollanderses. Een sociëteit voor echte levensgenieters.
3: Looking for top brands at unbeatable prices? At Freetime La Nucia, enjoy discounts of up to 50% on a huge selection of seasonal products. Discover brands like The North Face, Levi's, New Balance, Hoka, and Skechers. Casual fashion, sportswear, designer bags, and children's footwear from baby to junior. Visit our 1,000 square meter store at Centro Comercial Ricardo, Avenida Sorolla, La Nucia, next to Aldi, just 8 minutes from Central Benidorm. Freetime La Nucia, the best brands, now with great discounts.
4: Voel je goed met een nummer.

Restaurant Difference. Drie restaurants, één dak, eindeloos genieten. Ontdek Grizzly's World in Moraida. Laat je verrassen door verfijnde sushi en verse sashimi. Proef de vurige smaken van...

0: Saving on your insurance is easy with Línea Directa.
1: Easy? How easy?
0: Well, it's like riding a bike.
1: Oh, you mean like falling off a log?
0: Piece of cake.
1: Ah, easy peasy, lemon squeezy.
0: Mmm. Talking of which, have you got any of that cheesecake left? Switch and save on your insurance with Línea Directa. Maybe that's why 9 out of 10 satisfied customers recommend us. Call 919 181 130. That's 919 181 130 and get the best price for car, bike and home insurance. Conditions apply.
2: Beleef de magie. De Swarovski en Pandora wereld van verwondering en romantiek. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora stores. De nieuwste collectie voor Swarovski sieraden, horloges en Pandora bedels. Natuurlijk briljant en stukken van onberispelijk vakmanschap. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora store in Centro Comercial La Marina Finestrat. En de nieuwe Swarovski Wonderlux boutique op de Calle Gambo in Benidorm.
3: Don Panchito. De Nederlandse delicatessenwinkel. Met een ruime sortering Nederlandse drop. Een ruim assortiment kersbekerzuur. En

0: open van maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 tot 5:00.
1: Sometimes you just need a little extra space. For your belongings, your plans, or your next step. At Mejor Box Self-Storage Benisa, you can quickly and easily arrange a storage unit that adapts to your needs. Affordable, secure, and reliable. With brand new units, Mejor Box Self-Storage Benisa offers the space you need. For more information, visit selfstoragecostablanca.es.
2: Op zoek naar een veilige en professionele elektrische installatie of een renovatie van de installatie? TPM Installationes staat voor vakmanschap en betrouwbaarheid. Onze experts installeren snel, vakkundig en met oog voor kwaliteit. Bezoek tpm-installationes.es. TPM Installationes. Duurzaam in de bouw en techniek.

iedere dag. Ontdek ATM Cocina's IMAS in La Nucía. Kwaliteitskeukens van Hekker. Volledig op maat, alle soorten werkbladen en apparatuur van vrijwel alle bekende merken. En IMAS, ook voor de rest van uw interieur, denken we graag met u mee. Van ontwerp

0: Houdt u ook zo van Indonesisch eten, net als vele anderen? Kom dan lekker genieten van een topmaaltijd bij Restaurant Indonesia in Albier. Binnen of op het overdekte terras. Overheerlijke gerechten uit de traditionele Indonesische keuken die met liefde, kennis en passie gemaakt worden met verse ingrediënten. Afhalen is ook mogelijk. Heeft u wat te vieren? Informeer ook naar de cateringservice. Restaurant Indonesia in Albier. Op de Calle Andromeda nummer 18. En op Facebook. Wij wensen u alvast smakelijk eten. Oftewel, slamat makan.
1: Stinkt het dat meneer Goegoegoe Aquacenter alles voor uw zwembad vinden?
2: Ja, wasserafbereidingsgeräten, wärmepumpen, abdekkingen, chloorfilter, poolreiniger en sogar reparatuur bieden ze aan. Hier vindt man einfach alles. Außerdem hebben ze een unglaublich umfangreichen Wellnessbereich. Goegoegoe Aquacenter is das vertrouwenswürdigste Unternehmen, wenn sie einen neuen Spa-Bereich oder eine neue Sauna suchen. Ein eigener technischer Service und ein kostenlosen Transport für fast alle Produkte in Raum Costa Blanca. Besuchen Sie das Goegoegoe Aquacenter in Poligono, Industriegebiet La Pedrera in Benissa und auf goegoegoeaquacenter.com.
3: Stap in een wereld vol passie, smaak en traditie. Bij Pepe Mendoza, Casa Agricola. Bekroond als de meest duurzame wijnmakerij van Spanje en hoog gewaardeerd door Penguin en Robert Parker. Waar elk glas een verhaal vertelt en de mediterrane zon de wijnranke kust. Op slechts een steenworp afstand van jou. Boek nu je bezoek via casaagricola.es. We kijken er naar uit om jouw perfecte wijnervaring te creëren.
4: Erwähnen Sie in unserem Geschäft, dass Sie Extra FM hören und erhalten Sie 5% Rabatt auf alle unsere Produkte bei Jujuju Aquacenter Benissa.
5: Is jouw auto klaar voor een echte showroomwaardige glans? Bezoek Washmundo, de eerste 30 meter lange carwash aan de Costa Blanca. Geniet van een snelle wasbeurt met krachtige voorreiniging, met behulpzame en ervaren autowassers, streeploos naspoelen en een perfecte droging. Allemaal in slechts enkele minuten, zonder afspraken. Washmundo is elke dag geopend, van 9 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. Achter de Leroy Merlin, naast Conforama in Finestrat. Washmundo-carwash.com. Schoon, snel en milieuvriendelijk en overdekte stofzuigplekken. Kom vandaag nog langs.
6: Dit is de nummer 1 aan de Costa Blanca. Extra FM. Je hoort ons overal op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabbia. Nu het laatste nieuws aangeboden door ziekenhuis Inet Levante Benidorm.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Oppositiepartij Pro is niet enthousiast over het belastingplan voor volgend jaar en eist dat vermogenden meer gaan betalen. Nu worden werkenden te hard getroffen en de partij wil extra geld uit grote bedrijfswinsten halen. Het schrappen van de bezuinigingen op sociale zekerheid opent wel de deur naar een bredere totaaldeal over de begroting. Maar Pro accepteert niet dat de geschrapte bezuinigingen op de sociale zekerheid alsnog bij de zorg of het onderwijs terechtkomen. Dat staat wel vermeld in de coalitieafspraken. Een piloot van Fly Dubai heeft zijn collega neergestoken tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Passagiers hielpen de aanvaller te overmeesteren nadat het toestel halverwege plotseling een duikvlucht maakte en de cockpit werd geopend. Het vliegtuig week na de bloedige vechtpartij uit naar Saoedi-Arabië en landde daar veilig in Tabuk. Fly Dubai stuurt nu een tweede toestel om de opgesloten passagiers op te halen. Van een vliegtuigkaping was volgens de Israëlische autoriteiten geen sprake. Brussel wil dat hulpdiensten in grensregio's rechtstreeks kunnen communiceren met hun buitenlandse collega's. De Europese Commissie heeft een plan gepresenteerd voor één Europees communicatiesysteem. Nu lopen Nederlandse hulpverleners nog tegen grenzen aan omdat hun C2000-systeem niet zomaar aansluit op Belgische of Duitse systemen. Met het nieuwe netwerk kunnen straks ook foto's en videobeelden direct worden gedeeld. De EU wil dat het systeem uiterlijk in 2036 in alle lidstaten draait. En fietsenwinkel Want2Go Biking heeft de complete voorraad fietsen overgenomen van het failliete Axel, de maker van Sparta en Batavus. Dat hebben de curatoren van het Heerenveense bedrijf bekendgemaakt. De deal gaat puur om de fietsen zelf, de merkrechten en onderdelen vallen naar buiten. Volgens de curatoren is er wel veel interesse in die overige onderdelen en lopen daar nu gesprekken over. Een volledige doorstart van Axel bleek eerder al niet mogelijk te zijn, omdat het bedrijf te complex in elkaar stak. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws.
8: Looking for authentic Spanish food in Albier? Visit Cantapetes, a unique restaurant where you'll feel right at home.
9: Enjoy delicious tapas, traditional rice dishes, fresh fish from the bay, quality meats, and tasty sharing plates, all prepared with the freshest ingredients. Open from 1 p.m. to 11 p.m. We are closed on Wednesdays. On Sundays, we're open for lunch only. You'll find Can Tapetes in Albir opposite Hotel Albir Garden. Experience the true taste of Spain at Can Tapetes in Albir.
10: Bij IMED Hospitalis ben je nu met je zilveren kruispolis volledig gedekt voor alle mogelijke zorg. Je hoeft je dus geen zorgen meer te maken over alle administratieve handelingen. Je bent gedekt voor alle specialismen en we hebben een Nederlands team. Je bent welkom in onze IMED ziekenhuizen in Benidorm, La Cala Villajoyosa en in TU Lada. IMED Hospitalis, het Nederlandse ziekenhuis met dekking voor Achmea-klanten in Spanje.
11: Ondernemers opgelet. Dinerclub Spanje. Maandelijks dineren en netwerken in de beste restaurants van de Costa Blanca. Samen met andere Nederlandstalige ondernemers en beslissingmakers in een prettige ambiance op een ongedwongen wijze informatie uitwisselen, dineren, je netwerk vergroten en elkaar versterken. Informatie via de site dinerclubspanje.nl. Contact via mailadres info@dinerclubspanje.nl. Dinerclubspanje.nl. Voor ondernemers aan de Costa Blanca.
12: Discover a new approach to dental care at Albir Dental Studio. With cutting-edge technology, a comfortable atmosphere, and quick professional service, we make sure your experience is nothing but smooth. Fewer appointments and treatments in just one day. Enjoy the comfort of a clinic built around your well-being. Find us at Avenida del Albir 82, 1A, or connect with us on Facebook, Albir Dental Studio, where your smile comes first.
11: DinerclubSpanje.nl voor ondernemers aan de Costa Blanca.
13: Tussen Benissa en Kalpe vind je restaurant Casa del Maco. Herontdek de Frans, Belgische gastronomie. Met de combinatie van mediterrane en vernieuwende invloeden. Laat je onderdompelen in de wondere wereld van wijnen. Casa del Maco heeft een uniek terras met uitzicht op de zee en de Peñón de Ifach. Je voelt je de koning te rijk wanneer je luncht of dineert in deze unieke setting. Meer info op casadelmaco.com. Hannes Galle en zijn team staan klaar om je gastronomisch te verwennen. Het hele jaar geopend.
14: Bent u op zoek naar een tweedehands droomauto? In topstaat en tegen de beste prijs? Eddy Kramer Groep in Altea. Een garage van 1500 vierkante meter en een spectaculaire showroom van 800 vierkante meter met geweldige auto's van topkwaliteit. Met 1 jaar garantie. Eddy Kramer Groep in Altea. 200 meter voorbij de Eddy Kramer garage. Bekijk nu alle topmodellen op eddykramer.com.
15: De muziek in dit uur wordt je aangeboden door donpanchito.es. Don Panchito. Voel je goed met een

0: This Halloween, dinner turns into a nightmare at Grizzly's World in Moira. From October 26th to 31st, Grizzly's World transforms into a terrifying world of horror. Enjoy a thrilling dinner, live horror acts, unexpected scares, and an atmosphere you won't forget. You came for dinner, you stay for the nightmare. Book your table now on grizzliesworld.com.
1: Toch opvallend dat voor steeds meer mensen de week op woensdag begint. Het enige en meest gelezen Nederlandstalige weekblad aan de Costa Blanca blijft je boeien. Elke woensdag al het lokale nieuws en een complete televisiegids. Al meer dan 20 jaar aan de Costa Blanca. En dat helemaal gratis. Haal hem dus snel bij je supermarkt, alle Nederlandstalige clubs, horeca en op nog veel meer plaatsen. Van Denia tot en met Torrevieja. Het wordt weer een leuke week deze week.
2: Op zoek naar een nieuwe airco? Bij TPM Installaciones ben je aan het juiste adres voor de verkoop en vakkundige installatie van airconditioners door onze eigen ervaren airco-monteur. Geniet het hele jaar van een aangenaam binnenklimaat. Bezoek tpm-installaciones.es. TPM Installaciones. Duurzaam in de bouw en techniek.
1: Hoe bereik je alle Nederlandstaligen aan de Costa Blanca? Door De Week, met een oplage van 15.000 exemplaren. Adverteren kan al vanaf 10 euro. Mail naar info@deweek.net. Het wordt weer een leuke week deze week.
3: Houdt u ook zo van Indonesisch eten, net als vele anderen? Kom dan lekker genieten van een topmaaltijd bij Restaurant Indonesia in Albier. Binnen of op het overdekte terras. Overheerlijke gerechten uit de traditionele Indonesische keuken die met liefde, kennis en passie gemaakt worden met verse ingrediënten. Afhalen is ook mogelijk. Heeft u wat te vieren? Informeer ook naar de cateringservice. Restaurant Indonesia in Albier. Op de Calle Andromeda nummer 18. En op Facebook. Wij wensen u alvast smakelijk eten. Oftewel, Selamat Makan.
4: Verhuizen naar Spanje? Zonder zorgen met Holland España Line. Wekelijks transport, flexibele opslag en dat alles zonder langlopende contracten. Uw inboedel snel en veilig naar het zonovergoten Spanje. Holland España Line regelt het. Opslagruimte nodig tijdens uw verhuizing? Geen probleem. Holland España Line biedt flexibele oplossingen. Kijk op holland-espanja-line.com of bel of app op 666-677-334. Holland España Line, uw partner voor zorgeloos verhuizen. Don't

0: open van maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 tot 5:00.
1: I look into my sphere. And I see. Can't see a thing! Having trouble with your eyesight? Then set your eyes on Optica Novalus from the Vistalia Group, your trustworthy optometrists. The best quality glasses and the latest technology. Optica Novalus, the best brands in all prescription glasses and sunglasses, and specialized in contact lenses. Visit their team of professionals on the main street in Alfas del Pi, across the toy store. Or for an appointment, call 966-860-020.
2: Now, also specialized in all kinds of hearing aid devices.
3: Zin in een lekker frietje met? Of een ouderwets smakelijke vleeskroket of frikandel speciaal? Of misschien je favoriete frisdrank uit Nederland? Kom gezellig langs bij Snackbar Albier aan de Avenida del Albier 7. In de Hoofdstraat, naast de Beach Lounge en de Moonlight. Altijd vers bereid, smaakvol en om van te genieten. Dagelijks geopend, behalve op maandag. Snackbar Albier. Tot snel.
4: U bent niet naar Spanje toegekomen om zorg aan uw hoofd te hebben. Dus uzelf goed verzekeren is geen overbodige luxe. Bobcats Verzekeringen dekt alle risico's af voor Nederlandstaligen sinds 1976. Als je zo lang bestaat, dan heb je verstand van verzekeren. Bobcats.es voor al uw verzekeringen. Uw leven voortaan zonder zorgen, in de zon. Bezoek Bobcats Verzekeringen en vraag vrijblijvend een offerte aan. Bobcats.es, Calle de Sardinal 4 in Altea, vlakbij Restaurant Difference.
5: Är bilen din klar för en äkte utställningsglans? Besök Varsmundo, den första 30 meter lange bilvasken på Costa Blanca. Nytt en rask bilvask med kraftig fårvask, hjälpsomme och erfarna medarbetare, fläckfri kylling och perfekt torking. Allt på bara någon få minuter. Ingen timebeställning nödvändig. Varsmundo har öppet vardag från klockan 09.00 till 22.00 bak Leroy Merlin vid sidan av Conforama i Finestrat. Besök varsmundo-carwash.com. Rent, raskt och miljövänligt med överbyggda stövsugerplatser för din bekvämlighet. Kom inom idag.
6: Droom je van een woning aan de Costa Blanca? Of wil je juist je woning succesvol verkopen? Bij Inmo Blauw in Albier ben je aan het juiste adres. Met meer dan 28 jaar ervaring en een uitgebreid aanbod in Marina Alta en Marina Baja begeleiden wij je van aankoop tot verkoop. Snel, professioneel en zonder zorgen. Ook voor vakantieverhuur en lange termijn verhuur staan wij voor je klaar. Ontdek de mogelijkheden op inmoblauw.com. Inmo Blauw, jouw betrouwbare makelaar aan de Costa Blanca.
7: Dit is de nummer 1 aan de Costa Blanca. Extra FM. Je hoort ons overal op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabbia. Nu het laatste nieuws aangeboden door ziekenhuis Inet Levante Benidorm.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Wie een hulpverlener of docent mishandelt, kan vanaf morgen rekenen op een fors hogere strafeis van het Openbaar Ministerie. Het kabinet heeft nieuwe, concrete richtlijnen afgesproken met de politie en het OM om de bestaande verhoging van 200% beter toe te passen. Ook geldt het uitgangspunt dat een taakstraf of boete niet meer past. Het OM zal sneller een celstraf eisen. Wel mag de rechter daarvan afwijken. Als het over 3 jaar niet tot zwaardere straffen heeft geleid, komen er wettelijke minimumstraffen. De politie in Arnhem heeft 8 jongeren aangehouden na een reeks heftige vechtpartijen in de binnenstad. Bij het geweld rond het station en het Willemsplein vielen gisteravond 3 gewonden, van wie 1 minderjarige zwaar gewond raakte. 1 van de verdachten wordt verdacht van poging tot doodslag en er is vermoedelijk ook gestoken. De arrestanten zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. De politie doet nu uitgebreid onderzoek naar de aanleiding van de vechtpartijen in Arnhem en zoekt nog getuigen. Oppositiepartij Pro is niet enthousiast over het belastingplan voor volgend jaar en eist dat vermogenden meer gaan betalen. Nu worden werkenden te hard getroffen en de partij wil extra geld uit grote bedrijfswinsten halen. Het schrappen van de bezuinigingen op sociale zekerheid opent wel de deur naar een bredere totaaldeal over de begroting. Maar Pro accepteert niet dat de geschrapte bezuinigingen op de sociale zekerheid alsnog bij de zorg of het onderwijs terechtkomen. Dat staat wel vermeld in de coalitieafspraken. En in de straat van Ormuz zijn vandaag minstens 3 schepen aangevallen, waaronder een olie- en een LPG-tanker. Dat meldt het Britse maritieme agentschap UKMTO. De vaartuigen werden getroffen door projectielen van nog onbekende herkomst. Over eventuele schade of slachtoffers zijn nog geen details bekendgemaakt. De straat van Ormuz is al weken het brandpunt van de hevige strijd tussen de VS, Israël en Iran. Dat laatste land deed een voorstel om de straat weer te openen, maar de VS wees dat vandaag officieel af. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws.
9: Are you in the mood for a delicious breakfast platter? A crispy, freshly filled sandwich? Or a fresh salad with cheese and shrimp croquettes? Or how about one of our 10 delicious Belgian cakes? A savory or sweet pancake? Or a warm Brussels or Liège waffle? And in the evening? Then come and enjoy a delicious cheese or meat fondue in our cozy interior. One address. Dolce.

0: and fondue. Calle Ruperto Chapí 12 in Albir, next to Banco Sabadell, at the bottom of the street. Dolce and fondue in Albir.
1: Bestill din neste tannlegetime hos Albir Dental Studio. Med vår banebrytende teknologi og en komfortabel atmosfære i nye lokaler, garanterer vi en god opplevelse med effektiv og profesjonell service. Effektiv behandling gjort bare på en dag eller med flere timeavtaler. Nyt komforten i en klinikk der ditt velvære alltid står i fokus. Kontakt oss på telefon 966-86-5131 eller på Facebook. Du finner oss i Avenida de la Vir 82, 1A. Alvir Denta Studio, ditt smil viktig for oss.
2: Stap in een wereld vol passie, smaak en traditie. Bij Pepe Mendoza, Casa Agricola. Bekroond als de meest duurzame wijnmakerij van Spanje en hoog gewaardeerd door Pinyin en Robert Parker. Waar elk glas een verhaal vertelt en de mediterrane zon de wijnranke kust. Op slechts een steenworp afstand van jou. Boek nu je bezoek via casaagricola.es. We kijken er naar uit om jouw perfecte wijnervaring te creëren.
3: Op zoek naar een gezellige plek in Altea? Kom naar Cafeteria Altea Mar, aan de Calle Sardinal 4, naast Bobcats Verzekeringen. Geniet van heerlijke broodjes, smaakvolle tapas, sappige hamburgers en een frisse Estrella Galicia van de tap. En mis geen enkele voetbalwedstrijd op onze grote tv-schermen. Geopend van dinsdag tot en met zondag vanaf 3 uur. Cafeteria Altea Mar, de plek om samen te genieten.
4: Club Los Hollanderses in de Barranco Hondo in Alvast El Pi organiseert op 3 oktober een open dag. Heb je belangstelling om lid te worden van de Club Los Hollanderses? Kom dan langs op 3 oktober. En op 10 oktober is er weer de herfstmarkt. Gezellig struinen langs de kramen. Voor meer info ga naar de website hollanderses.nl. Club Los Hollanderses. Een sociëteit voor echte levensgenieters.
5: Noen ganger trenger du bare litt ekstra plass for eiendelene dine, planene dine eller ditt neste steg. Hos Megorbox Self Storage Benissa kan du raskt og enkelt ordne en lagerenhet som tilpasser seg dine behov. Rimelig, sikkert og pålitelig med helt nye enheter. Megorbox Self Storage Benissa tilbyr plassen du trenger. For mer informasjon besøk selfstoragecostablanca.es.
6: Met een

0: beleef de magie. De Swarovski en Pandora-wereld van verwondering en romantiek. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora-stores. De nieuwste collectie voor Swarovski-sieraden, horloges en Pandora-bedels. Natuurlijk briljant en stukken van onberispelijk vakmanschap. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora-store in Centro Commercial La Marina Finestrat. En de nieuwe Swarovski Wonderluxe Boutique op de Calle Gambo in Benidorm.
1: Don Panchito. De Nederlandse delicatessenwinkel. Voor al uw fijne vleeswaren en salades. Dagelijks vers gebrande noten.

0: Van maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 tot 5:00.
1: Zin in verse friet en heerlijke snacks? Dan is Bon Patata en Albier het adres voor vers gebakken friet. Met een ruim assortiment aan heerlijke snacks en lekkere sauzen. Bezoek Bon Patata in Albier. Naast Skyler Satellite en tegenover McDonald's. Volg Bon Patata Albier op Instagram.
2: Bij IMED Hospitalis ben je nu met je zilveren kruispolis volledig gedekt voor alle mogelijke zorg. Je hoeft je dus geen zorgen meer te maken over alle administratieve handelingen. Je bent gedekt voor alle specialisten. En we hebben een Nederlands team. Je bent welkom in onze IMED ziekenhuizen in Benidorm, La Cala Villajoyosa en in TU Lada. IMED Hospitalis, het Nederlandse ziekenhuis met dekking voor Achmea-klanten in Spanje.
3: Deze Halloween wordt angstaanjagend lekker bij Grizzly's World in Moraida. Van 26 tot en met 31 oktober verandert Grizzly's World in een echte horrorwereld. Geniet van een spannend diner, live horror acts, onverwachte scares en een sfeer die je niet snel vergeet. You came for dinner, you stay for the nightmare. Reserveer nu je tafel op grizzliesworld.com.
4: Discover Impulse Guide, the guide to gastronomy and luxury services. Promote your brand to an audience that values quality. We create spectacular private events, and we are the exclusive distributors of Lewis Oysters and Caviar. Visit us at grupoimpulse.es or call 966-889-867. Impulse Guide, your gateway to the most exclusive world.
5: Mom, I'm bored. Can we do something fun?
6: How about we go to space?
5: Right now?
6: Yes! Our journey starts at Another World Calpe.
7: Make ordinary time unforgettable at Another World VR Arena in Calpe. Laugh together, scream together, fight zombies together, family adventures, birthday parties, nights out with friends, and team building experiences. Another World Calpe. The best memories are the ones you share.
8: Looking for top brands at unbeatable prices? At Free Time La Nucia, enjoy discounts of up to 50% on a huge selection of seasonal products. Discover brands like The North Face, Levi's, New Balance, Hoka, and Skechers. Casual fashion, sportswear, designer bags, and children's footwear from baby to junior. Visit our 1,000 square meter store at Centro Comercial Ricardo, Avenida Sorolla, La Nucia, next to Aldi, just 8 minutes from Central Benidorm. Free Time La Nucia. The best brands, now with great discounts.
9: In een wereld waarin alles razendsnel verandert,
10: nodigt Trivium je uit om even stil te staan.
9: Om adem te halen.
10: En de wereld vanuit een nieuw perspectief te bekijken. Trivium is geen show.
9: Het is een universeel avontuur voor publiek van alle leeftijden.
10: Muziek, dans en audiovisuele magie.
9: Een zorgvuldig gecreëerde samensmelting, waarbij de wereld deel wordt van de ervaring.
10: Benidorm Palace presenteert Trivium. We hebben allemaal onze eigen magie.
9: Boek jouw Trivium-diner-ervaring op benidormpalace.com of aan de kassa van Benidorm Palace.
11: Droom je van een woning aan de Costa Blanca? Of wil je juist je woning succesvol verkopen? Bij Inmo Blauw in Albier ben je aan het juiste adres. Met meer dan 28 jaar ervaring en een uitgebreid aanbod in Marina Alta en Marina Baja begeleiden wij je van aankoop tot verkoop. Snel, professioneel en zonder zorgen. Ook voor vakantieverhuur en lange termijn verhuur staan wij voor je klaar. Ontdek de mogelijkheden op inmoblauw.com. Inmo Blauw, jouw betrouwbare makelaar aan de Costa Blanca.
12: Klaar voor de elektrisch rijden? Met laadpalen van TPM Installaciones laad je je auto veilig en efficiënt op. Vakkundig geïnstalleerd door onze experts, betrouwbaar en snel. Bezoek tpm-installaciones.es. TPM Installaciones. Duurzaam in de bouw en techniek.
13: Dit is de nummer 1 aan de Costa Blanca. Extra FM. Je hoort ons overal op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabbia. Nu het laatste nieuws aangeboden door ziekenhuis IMED Levante Benidorm.
14: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De verdachte van de dodelijke schietpartij vrijdagavond aan de NDSM-kade kende het slachtoffer uit de gevangenis in Zaanstad. Het slachtoffer, de 61-jarige gevangenisbewaarder Marcel, was dus geen willekeurig doelwit. Verdachte Amin D. sprak hem eerst agressief aan op het terras over een gebeurtenis uit het verleden, kwam even later terug en schoot hem dood. De schietpartij gebeurde op klaarlichte dag op een druk terras voor het oog van tientallen getuigen. De politie hield de 37-jarige schutter al snel daarna aan. Er is geen afspraak binnen de coalitie om te bezuinigen op onderwijs, benadrukt D66-minister Letchert. Ze reageert op een ambtelijke tabel van financiën waarin staat dat bijna de helft van een eventueel begrotingsgat bij onderwijs vandaan moet komen. Volgens Letchert maakt ze zich geen zorgen en is er afgesproken om bij een tekort breed te kijken binnen het kabinet, waaronder ook bij sociale zaken. En daarmee spreekt ze de berichten tegen over al vaststaande bezuinigingen op haar ministerie. Wie een hulpverlener of docent mishandelt, kan vanaf morgen rekenen op een fors hogere strafeis van het Openbaar Ministerie. Het kabinet heeft nieuwe, concrete richtlijnen afgesproken met de politie en het OM om de bestaande verhoging van 200% beter toe te passen. Ook geldt het uitgangspunt dat een taakstraf of boete niet meer past. Het OM zal sneller een celstraf eisen. Wel mag de rechter daarvan afwijken. Als het over 3 jaar niet tot zwaardere straffen heeft geleid, komen er wettelijke minimumstraffen. En in het Noordpoolgebied is sinds 1979 elke 10 jaar een hoeveelheid zeeijs ter hoogte van Spanje verdwenen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus in een nieuw rapport over de oceanen. Door het verdwijnen van dat ijs heeft de Arctische kust meer last van wind en golven, waardoor 60% kwetsbaar is voor erosie en zeespiegelstijging. Naast de grote gevolgen voor het klimaat speelt het Noordpoolgebied ook geopolitiek een steeds grotere rol tussen onder meer de EU, de VS, Rusland en China. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws.
15: Houdt u ook zo van Indonesisch eten, net als vele anderen? Kom dan lekker genieten van een topmaaltijd bij Restaurant Indonesia in Albier. Binnen of op het overdekte terras. Overheerlijke gerechten uit de traditionele Indonesische keuken die met liefde, kennis en passie gemaakt worden met verse ingrediënten. Afhalen is ook mogelijk. Heeft u wat te vieren? Informeer ook naar de cateringservice. Restaurant Indonesia in Albier. Op de Calle Andromeda nummer 18. En op Facebook. Wij wensen u alvast smakelijk eten. Oftewel, Slamat Makkah.
16: Ondernemers opgelet. Dinerclub Spanje. Maandelijks dineren en netwerken in de beste restaurants van de Costa Blanca. Samen met andere Nederlandstalige ondernemers en beslissingmakers in een prettige ambiance op een ongedwongen wijze informatie uitwisselen, dineren, je netwerk vergroten en elkaar versterken. Informatie via de site dinerclubspanje.nl. Contact via mailadres info@dinerclubspanje.nl. Dinerclubspanje.nl. Voor ondernemers aan de Costa Blanca.
17: Discover a new approach to dental care at Albir Dental Studio. With cutting-edge technology, a comfortable atmosphere, and quick professional service, we make sure your experience is nothing but smooth. Fewer appointments and treatments in just one day. Enjoy the comfort of a clinic built around your well-being. Find us at Avenida del Albir 82, 1A, or connect with us on Facebook, Albir Dental Studio. Where your smile comes first.
16: Dinerclubspanje.nl. Voor ondernemers aan de Costa Blanca.
18: Vier oudejaarsavond in spectaculaire stijl bij Benidorm Palace. Geniet van onze spectaculaire show Trivium, een exclusief galadiner, live entertainment en een onvergetelijke feestelijke sfeer. Om middernacht vieren we samen met de traditionele geluksdruiven. Daarna gaat het feest verder met een open bar, muziek, dans en 2 live orkesten. Reserveer je tickets aan de kassa of via benidormpalace.com. Verwelkom 2027 in stijl.
19: Soms heb je gewoon net wat meer ruimte nodig. Voor je spullen, je plannen of je volgende stap. Bij Megorbox Self Storage Benissa regel je snel en eenvoudig een opslagruimte die met je meebeweegt. Betaalbaar, veilig, betrouwbaar. Met splinternieuwe boxen. Megorbox Self Storage Benissa biedt de ruimte die jij nodig hebt. Voor meer info ga naar opslagcostablanca.es.
20: Servidauto in Altea is uw officiële Mercedes-Benz dealer en garage. Volledige reparaties met vaste prijzen en garantie op alle werkzaamheden door Mercedes-Benz. Servidauto werkt met alle verzekeraars en alle automerken. De reparaties worden uitgevoerd met de Mercedes-Benz Auto Repair technologie. Servidauto aan de Partida Carte Blanche 39 in Altea. Bel ons 965 840 732. Servidauto spreekt uw taal.

0: Zin in een heerlijk ontbijtbord. Een krokant belegd broodje of een vers slaatje met kaas en garnaalkroketjes. Of wat dacht je van één van onze 10 heerlijke Belgische taarten? Een hartige of zoete pannenkoek of een warme Brusselse of Luikse wafel. En s'avonds? Dan geniet je bij ons van een heerlijke kaas- of vleesfondue in een gezellig interieur. Eén adres. Dolce en Fondue. Calle Ruperto, Chappie 12 in Albier. Bij Banco Sabadell onderaan de straat. Dolce en Fondue in Albier.
1: At Veracat Implantology, we've specialized exclusively in dental implants for over 25 years, helping thousands of patients regain their smile with fixed teeth in just 24 hours. Your first consultation, including a personalized diagnosis and 3D CT scan, is completely free. As an Extra FM listener, you'll also receive an exclusive 10% discount. Just mention Extra FM when booking. Visit Veracat Implantology in Benidorm or book online at veracatimplantologia.com or call 900-909-159.
2: Experience the magic. The Swarovski and Pandora world of wonder and romance. Discover the amazing Swarovski and Pandora stores. Explore the latest collections of Swarovski jewelry, watches, and Pandora charms. Naturally brilliant, featuring pieces of impeccable craftsmanship. Visit the stunning Swarovski and Pandora store at Centro Comercial La Marina in Finistrat, as well as the new Swarovski Wonderlux boutique on Calle Gambo in Benidorm.
3: Park your car, camper, or motorcycle stress-free at Alicante Airport? Choose EuroParkingAlicante.com under Dutch management. Drop off and pick up directly at the departure terminal, safe and covered. Includes charging options for electric cars and affordable washing, repair, and inspection services. Parking available from just 285 euros per year. Check EuroParkingAlicante.com. Super simple, safe, and affordable.
4: Welcome to Zenya Sound Healing, where you can feel, heal, and release. Located in Alvest LP, Arabi Plaza, we invite you to hit pause, breathe deep, and reconnect with yourself. After studying in Nepal, we will let you experience the powerful energy of Tibetan bowls and gongs, and return to calm with modern mindfulness and guided meditation. An experience you won't forget. A moment of peace just for you. Book your session today at zenyasoundhealing.com. Let's reset your energy.
5: Bij IMED Hospitalis ben je nu met je zilveren kruispolis volledig gedekt voor alle mogelijke zorg. Je hoeft je dus geen zorgen meer te maken over alle administratieve handelingen. Je bent gedekt voor alle specialismen en we hebben een Nederlands team. Je bent welkom in onze IMED ziekenhuizen in Benidorm, La Cala Villajoyosa en in Teulada. IMED Hospitalis, het Nederlandse ziekenhuis met dekking voor Achmea-klanten in Spanje.
6: Op zoek naar topmerken tegen onverslaanbare prijzen? Bij Freetime La Nucía profiteer je van kortingen tot wel 50% op een uitgebreid assortiment seizoensproducten. Ontdek merken zoals The North Face, Levi's, New Balance, Hoka en Skechers. Casual mode, sportkleding, designertassen en kinderschoenen voor alle leeftijden. Van baby tot junior. Bezoek onze winkel van 1000 vierkante meter in Centro Comercial Ricardo aan de Avenida Sorolla in La Nucía. Naast Aldi en op slechts 8 minuten van het centrum van Benidorm. Freetime La Nucía. De beste merken, nu met aantrekkelijke kortingen.
7: Is jouw auto klaar voor een echte showroomwaardige glans? Bezoek Wasmundo, de eerste 30 meter lange carwash aan de Costa Blanca. Geniet van een snelle wasbeurt met krachtige voorreiniging, met behulpzame en ervaren autowassers, streeploos naspoelen en een perfecte droging. Allemaal in slechts enkele minuten, zonder afspraken. Wasmundo is elke dag geopend, van 9 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. Achter de Leroy Merlin, naast Conforama in Finistrat. Wasmundo-carwash.com. Schoon, snel en milieuvriendelijk en overdekte stofzuigplekken. Kom vandaag nog langs.
8: Looking for authentic Spanish food in Albier? Visit Cantapetes, a unique restaurant where you'll feel right at home. Enjoy delicious tapas, traditional rice dishes, fresh fish from the bay, quality meats, and tasty sharing plates, all prepared with the freshest ingredients. Open from 1 p.m. to 11 p.m. We are closed on Wednesdays. On Sundays, we're open for lunch only. You'll find Cantapetes in Albier opposite Hotel Albier Garden. Experience the true taste of Spain.
9: at Cantapetes in Albir.
10: The Extra FM News is brought to you by Quirón Salud Torrevieja, recognized in 2017 as the best hospital in the province of Alicante.
11: A flight's made an emergency landing in Saudi Arabia after reports its pilots got into a fight mid-air, with one being stabbed. At one point, the aircraft plummeted more than 14,000 feet in a matter of seconds. The Fly Dubai plane had been bound for Tel Aviv. Yasmin's daughter was on board and says passengers heard screams for help.
12: After a few minutes, two other pilots took the control. A few Israelis, they ran away to the guy. He took a knife and tried to kill the pilot. They take his hand and put him on the floor. There was a lot of blood.
11: Andy Burnham's not ruling out going all the way and backing the UK to rejoin the EU. The Prime Minister says he wants to look at the options, claiming Brexit's done more harm than good. Here's what Labour members think at the party's conference in Liverpool.
13: It's amazing.

0: Visit us at Avenida del Pla 125 in Javier or online at cpointopticast.com.
1: In a world where everything changes rapidly,
2: Trivium invites you to pause,
1: to breathe,
2: and to see the world from a new perspective. Trivium is not a show.
1: It is a universal adventure for audiences of all ages.
2: Music, dance, and audiovisual magic.
1: A carefully crafted fusion where the world becomes part of the experience.
2: Benidorm Palace presents Trivium. We all have our own magic.
1: Book your Trivium dinner experience at BenidormPalace.com or at the Benidorm Palace box office.
3: Wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor duurzaamheid. Met zonnepanelen van TPM Installaciones ben je verzekerd van een vakkundige installatie, inclusief de legalisatie bij het energiebedrijf. Betrouwbaar, snel en met oog voor kwaliteit. Bezoek tpm-installaciones.es. TPM Installaciones. Duurzaam in de bouw en techniek.
4: Dit is de nummer 1 aan de Costa Blanca. Extra FM. Je hoort ons overal op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabbia. Nu het laatste nieuws aangeboden door ziekenhuis Inet Levante Benidorm.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De VVD wil de mogelijkheid om kleine spaarders te ontzien bij de box 3 plannen voor de nieuwe vermogensbelasting. Het kabinet wil dat straks spaarders al vanaf 30.000 euro belasting gaan betalen, maar de VVD zoekt naar een andere dekking om die grens hoger te houden. De partij reageert daarmee op kritiek van onder meer de SGP over het belasten van kleine spaarpotten. In het nieuwe stelsel heft de overheid sowieso pas belasting over beleggingen zodra de winst daadwerkelijk is gerealiseerd. Nederlandse gemeenten eisen structureel geld van het Rijk voor de opvang van asielzoekers in plaats van tijdelijke potjes. Een resolutie daartoe is door bijna alle gemeenten aangenomen op de ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Volgens voorzitter Dijksma werkt het huidige asielsysteem niet meer. Gemeenten willen daarom langdurige financiering voor onder meer kleine opvanglocaties en flexibele opvang voor diverse doelgroepen, zoals Oekraïners en statushouders. Frankrijk wil een einde maken aan de migratiedeal met het Verenigd Koninkrijk over de uitwisseling van asielzoekers. Parijs onderhandelt momenteel met Londen over het stopzetten van de overeenkomst uit 2025 die mogelijk morgen al afloopt. Onder die deal sturen de Britten bootmigranten terug naar Frankrijk in ruil voor asielzoekers met familie in het Verenigd Koninkrijk. Tot nu toe zijn dat 1400 mensen. En waar de Britten de afspraken juist graag willen verlengen, stuurt Frankrijk nu dus aan op een definitief einde ervan. En de Amerikaanse defensieminister Hegseth wil nog dit jaar een vijfde van alle generaals en admiraals ontslaan. Die forse bezuiniging op de legertop wordt vandaag officieel aangekondigd op een marinebasis in Virginia. Het is de volgende stap in het plan van Hegseth om de bureaucratie binnen het Pentagon flink terug te dringen. Vorig jaar schrapte hij ook al een tiende van de hoogste legerofficieren. Volgens het Amerikaanse ministerie zijn de ontslagen nodig om het leger van de VS slagvaardiger te maken. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws.
6: Ontdek een nieuwe benadering van tandheelkundige zorg bij Albeer Dental Studio. Met geavanceerde technologie, een comfortabele sfeer en snelle professionele service zorgen wij ervoor dat je ervaring vlekkeloos verloopt. Minder afstand.

0: of contact ons via Facebook. Albier Dental Studio, waar jouw glimlach op de eerste plaats komt.
1: Discover Impulse Guide, the guide to gastronomy and luxury services. Promote your brand to an audience that values quality. We create spectacular private events and we are the exclusive distributors of Lewis Oysters and Caviar. Visit us at grupoimpulse.es or call 966 889 867. Impulse Guide, your gateway to the most exclusive world.
2: Op zoek naar authentiek Spaans eten in Albier? Bezoek Cantapetes, een uniek restaurant waar je je meteen thuis voelt. Geniet van heerlijke tapas, traditionele rijstgerechten, verse vis uit de baai, kwaliteitsvlees en smakelijke gerechten om te delen. Allemaal bereid met de meest verse ingrediënten. Geopend van 1 uur 's middags tot 11 uur 's avonds. Op woensdag zijn we gesloten. Op zondag zijn we alleen geopend voor de lunch. Je vindt Cantapetes in Albier tegenover Hotel Albier Garden. Beleef de echte smaak van Spanje bij Cantapetes in Albier.
3: U bent niet naar Spanje toegekomen om zorg aan uw hoofd te hebben. Dus uzelf goed verzekeren is geen overbodige luxe. Bobcats Verzekering.

0: voor Nederlandstaligen sinds 1976. Als je zo lang bestaat, dan heb je verstand van verzekeren. Bobcats.es, voor al uw verzekeringen. Uw leven voortaan zonder zorgen, in de zon. Bezoek Bobcats Verzekeringen en vraag vrijblijvend een offerte aan. Bobcats.es, Calle de Sardinal 4 in Altea, vlakbij Restaurant Difference.
1: Are you in the mood for a delicious breakfast platter, a crispy, freshly filled sandwich, or a fresh salad with cheese and shrimp croquettes? Or how about one of our 10 delicious Belgian cakes, a savory or sweet pancake, or a warm Brussels or Liège waffle? And in the evening? Then come and enjoy a delicious cheese or meat fondue in our cozy interior. One address, Dolce and Fondue, Calle Ruperto Chapi 12 in Albier, next to Banco Sabadell, at the bottom of the street. Dolce and Fondue in Albier.
2: Club Los Hollanderses in de Barranco Hondo in Alvast LP organiseert op 3 oktober een open dag. Heb je belangstelling om lid te worden van de Club Los Hollanderses? Kom dan langs op 3 oktober. En op 10 oktober is er weer de herfstmarkt. Gezellig struinen langs de kramen. Voor meer info ga naar de website hollanderses.nl. Club Los Hollanderses. Een sociëteit voor echte levensgenieters.
3: Met een

0: Tussen Benissa en Kalpen vind je restaurant Casa del Maco. Herontdek de Frans-Belgische gastronomie met de combinatie van mediterrane en vernieuwende invloeden. Laat je onderdompelen in de wondere wereld van wijnen. Casa del Maco heeft een uniek terras met uitzicht op de zee en de Peñón de Ifach. Je voelt je de koning te rijk wanneer je luncht of dineert in deze unieke setting. Meer info op casadelmaco.com. Hannes Galle en zijn team staan klaar om je gastronomisch te verwennen. Het hele jaar geopend.
1: Sometimes you just need a little extra space. For your belongings, your plans, or your next step. At Mejor Box Self-Storage Benissa, you can quickly and easily arrange a storage unit that adapts to your needs. Affordable, secure, and reliable. With brand new units, Mejor Box Self-Storage Benissa offers the space you need. For more information, visit selfstoragecostablanca.es.
2: Bij IMED Hospitalis ben je nu met je zilveren kruispolis volledig gedekt voor alle mogelijke zorg. Je hoeft je dus geen zorgen meer te maken over alle administratieve handelingen. Je bent gedekt voor alle specialismen en we hebben een Nederlands team. Je bent welkom in onze IMED ziekenhuizen in Benidorm, La Cala Villa Gayosa en in TU Lada. IMED Hospitalis, het Nederlandse ziekenhuis met dekking voor Achmea-klanten in Spanje.
3: Ondernemers opgelet. Diner Club Spanje. Maandelijks dineren en netwerken in de beste restaurants van de Costa Blanca. Samen met andere Nederlandstalige ondernemers en beslissingmakers in een prettige ambiance op een ongedwongen wijze informatie uitwisselen, dineren, je netwerk vergroten en elkaar versterken. Informatie via de site dinerclubspanje.nl. Contact via mailadres info@dinerclubspanje.nl. dinerclubspanje.nl voor ondernemers aan de Costa Blanca.
4: Verhuizen naar Spanje? Zonder zorgen met Holland España Line. Wekelijks transport, flexibele opslag en dat alles zonder langlopende contracten. Uw inboedel snel en veilig naar het zonovergoten Spanje. Holland España Line regelt het. Opslagruimte nodig tijdens uw verhuizing? Geen probleem. Holland España Line biedt flexibele oplossingen. Kijk op holland-espanja-line.com of bel of app op 666-677-334. Holland España Line, uw partner voor zorgeloos verhuizen.
3: Dinerclubspanje.nl voor ondernemers aan de Costa Blanca.
5: Stressvrij je auto, camper of motor parkeren bij de luchthaven van Alicante? Kies voor europarkingalicante.com onder Nederlandse leiding. Direct afgeven en ophalen bij de vertrekhal. Veilig en overdekt. Inclusief oplaadmogelijkheden voor elektrische auto's en voordelige was-, reparatie- en APK-services. Al parkeren vanaf €285 per jaar. Check europarkingalicante.com. Super simpel, veilig en voordelig.
6: Autogarage Eddy Kramer.
7: Al meer dan 30 jaar een betrouwbare naam aan de Costa Blanca.
8: Voor een snelle vakkundige reparatie van uw auto maakt Eddy Kramer gebruik van de modernste apparatuur en goed opgeleid personeel. Ook voor het invoeren van uw auto of voor de ITV-keuring. Wij regelen alles. En bij een grote beurt kunt u gebruik maken van een leenauto. En we spreken uw taal. Dat is wel zo handig. Kom langs aan de N332 in Altea, schuin tegenover de Mercedes-garage en naast Repsol tankstation. Telefoon 965-845-401. Of check eddykramer.com. Garage Eddy Kramer. Houdt u veilig op de weg.
9: Imagine having a private chef cook just for you. Bring the magic of Restaurante El Chato to your home or any venue of your choice. Enjoy an exclusive menu prepared and served by your private chef. Perfect for intimate dinners or special celebrations. El Chato, a Michelin star experience in your own home. For availability, please call 673-399-153 or visit elchatosingularevents.com.
10: In een wereld waarin alles razendsnel verandert,
11: nodigt Trivium je uit om even stil te staan,
10: om adem te halen
11: en de wereld vanuit een nieuw perspectief te bekijken. Trivium is geen show.
10: Het is een universeel avontuur voor publiek van alle leeftijden.
11: Muziek, dans en audiovisuele magie.
10: Een zorgvuldig gecreëerde samensmelting waarbij de wereld deel wordt van de ervaring.
11: Benidorm Palace presenteert Trivium. We hebben allemaal onze eigen magie.
10: Boek jouw Trivium-diner-ervaring op benidormpalace.com.

0: Open van maandag tot en met zaterdag, van 8:30 tot 5:00.
1: At Varicat Implantology, we've specialized exclusively in dental implants for over 25 years, helping thousands of patients regain their smile with fixed teeth in just 24 hours. Your first consultation, including a personalized diagnosis and 3D CT scan, is completely free. As an Extra FM listener, you'll also receive an exclusive 10% discount. Just mention Extra FM when booking. Visit Varicat Implantology in Benidorm or book online at varicatimplantologia.com or call 900-909-159.
2: Stap in een wereld vol passie, smaak en traditie. Bij Pepe Mendoza, Casa Agricola. Bekroond als de meest duurzame wijnmakerij van Spanje en hoog gewaardeerd door Penguin en Robert Parker. Waar elk glas een verhaal vertelt en de mediterrane zon de wijnranke kust. Op slechts een steenworp afstand van jou. Boek nu je bezoek via casaagricola.es. We kijken er naar uit om jouw perfecte wijnervaring te creëren.
3: Experience the magic of Christmas with Walk Like a Man, live at Benidorm Palace on the 20th of December. Enjoy the greatest hits of Frankie Valli in the Four Seasons with outstanding live vocals, stylish choreography, and a high-energy production. A spectacular Christmas celebration packed with timeless classics, unforgettable harmonies, and festive spirit. Tickets available at the box office or at BenidormPalace.com.
4: Op zoek naar een gezellige plek in Altea? Kom naar Cafeteria Altea Mar, aan de Calle Sardinal 4, naast Bobcats Verzekeringen. Geniet van heerlijke broodjes, smaakvolle tapas, sappige hamburgers en een frisse Estrella Galicia van de tap. En mis geen enkele voetbalwedstrijd op onze grote tv-schermen. Geopend van dinsdag tot en met zondag vanaf 3:00. Cafeteria Altea Mar, de plek om samen te genieten.
5: Dit is de nummer 1 aan de Costa Blanca, Extra FM. Je hoort ons overal op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabbia. Nu het laatste nieuws, aangeboden door ziekenhuis Inet Levante Benidorm.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Ook de rechtse oppositiepartij JA21 weigert het nieuwe belastingpakket van het kabinet in de huidige vorm te steunen. Er is dan automatisch geen Kamermeerderheid, omdat eerder oppositiepartij PRO zich al tegen die plannen keerde. JA21 is net als PRO tegen hogere belasting op arbeid, maar de partij zoekt de oplossing juist in het schrappen van overheidsuitgaven in plaats van zwaardere belastingen voor vermogenden. Het kabinet wil die belastingverhoging juist gebruiken voor extra geld voor defensie. Bij de luchtmachtbasis in Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. De man riep dat hij een bom bij zich had nadat er eerder al een verdacht pakketje werd gevonden bij de hoofdpoort. De explosieven- en opruimingsdienst onderzoekt de zaak. Eerder vandaag werd er ook in Bunnik een verdacht pakketje aangetroffen bij een militaire post, maar dat bleek loos alarm. Of er een verband is tussen de twee incidenten in Friesland en Utrecht wordt nog onderzocht. Nederlandse gemeenten eisen structureel geld van het Rijk voor de opvang van asielzoekers in plaats van tijdelijke potjes. Een resolutie daartoe is door bijna alle gemeenten aangenomen op de ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Volgens voorzitter Dijksma werkt het huidige asielsysteem niet meer. Gemeenten willen daarom langdurige financiering voor onder meer kleine opvanglocaties en flexibele opvang voor diverse doelgroepen, zoals Oekraïners en statushouders. En luchtvaartmaatschappij Fly Dubai zegt nog niet te weten waarom er vandaag ruzie is ontstaan in de cockpit van hun toestel naar Tel Aviv. De maatschappij roept op niet te speculeren zolang het officiële onderzoek loopt. Het incident dwong het vliegtuig tot een noodlanding in Saoedi-Arabië na een steekpartij tussen de piloten. Israël stelt inmiddels wel een onderzoek in via het ministerie van Transport en Defensie. De gedupeerde reizigers zijn inmiddels alsnog met twee vervangende toestellen onderweg naar Tel Aviv. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Bij IMED Hospitalis ben je nu met je zilveren kruispolis volledig gedekt voor alle mogelijke zorg. Je hoeft je dus geen zorgen meer te maken over alle administratieve handelingen. Je bent gedekt voor alle specialismen en we hebben een Nederlands team. Je bent welkom in onze IMED ziekenhuizen in Benidorm, La Cala Villajoyosa en in TU Lada. IMED Hospitalis, het Nederlandse ziekenhuis met dekking voor Achmea-klanten in Spanje.
8: Inbraak, ziekenhuisopname, autodiefstal.
9: Het klinkt allemaal een stuk minder dreigend als u volledig verzekerd bent. Met Annemieke Rood van MCS Verzekeringen. Die heeft een complete Nederlandstalige staf en kan u dus zonder enige onduidelijkheid verder helpen. Onze directe lijnen met alle grote verzekeraars zorgen voor een up-to-date prijsvergelijking. U betaalt dus altijd het beste tarief.
10: Check onze website en vraag gelijk een offerte aan op www.mcsverzekeringen.com.
11: Looking for authentic Spanish food in Albier? Visit Cantapetes, a unique restaurant where you'll feel right at home. Enjoy delicious tapas, traditional rice dishes, fresh fish from the bay, quality meats, and tasty sharing plates, all prepared with the freshest ingredients. Open from 1 p.m. to 11 p.m. We are closed on Wednesdays. On Sundays, we're open for lunch only. You'll find Cantapetes in Albier opposite Hotel Albier Garden. Experience the true taste of Spain at Cantapetes in Albier.
12: Is it true you can find everything for your swimming pool at the Hoo Hoo Hoo Aqua Center? Yes, water treatment equipment, heat pumps, covers, chlorine, filters, pool cleaners, just everything. And if you're looking for a spa or sauna, Hoo Hoo Hoo Aqua Center is the trustworthy company that you need. Also, everything for the bathroom and clean drinking water. Own technical service and free transport on almost all products in the Costa Blanca. Visit Hoo Hoo Hoo Aqua Center on the Polugano Industrial La Padera in Benissa and on Hoo Hoo Hoo Aqua Center.com.
13: Bestill din neste tannlegetime hos Albier Dental Studio. Med vår banebrytende teknologi og en komfortabel atmosfære I nye lokaler, garanterer vi en god opplevelse med effektiv og profesjonell service. Effektiv behandling gjort bare på en dag eller med færre timeavtaler. Nyt komforten I en klinikk der ditt velvære alltid står I fokus. Kontakt oss på telefon 966-86-5131 eller på Facebook. Du finner oss I Avenida de la Vir 82, 1A. Alvir Denta Studio, ditt smil viktig for oss.
14: Mention that you listen to Extra FM in our store and receive 5% discount on all our products at Jujuju Aqua Center Benissa.
15: Servidauto in Altea is uw officiële Mercedes-Benz dealer en garage. Volledige reparaties met vaste prijzen en garantie op alle werkzaamheden door Mercedes-Benz. Servidauto werkt met alle verzekeraars en alle automerken. De reparaties worden uitgevoerd met de Mercedes-Benz Auto Repair technologie. Servidauto aan de Partida Carte Blanche 39 in Altea. Bel ons 965-840-732. Servidauto spreekt uw taal.
16: De muziek in dit uur wordt je aangeboden door donpanchito.es. Don Panchito. Voel je goed met een nummer.

dag. Ontdek ATM Cocina's IMAS in La Nucía. Kwaliteitskeukens van Hecker. Volledig op maat, alle soorten werkbladen en apparatuur van vrijwel alle bekende merken. En IMAS, ook voor de rest van uw interieur, denken we graag met u mee. Van ontwerp

0: HCB, uw nummer 1 ziekenhuis aan de Costa Blanca. Een uitgebreid team toegewijd aan de Nederlandse en Belgische patiënten, inclusief een aantal Nederlandse artsen. We hebben een contract met de meeste grote Nederlandse zorgverzekeraars, waardoor u recht heeft op 100% dekking volgens het Nederlandse facturatiesysteem. Maak kennis met onze ziekenhuizen en medische centra in Benidorm, Denia, Calpe, Albier en Moraira. Voor informatie, ambulance en eerste hulp, bel Astrid ten Zeldam op 639-312-615.
1: Hoe zou het zijn als er een privéchef voor je komt koken? Haal de magie van restaurant El Chato in huis of op een locatie naar keuze. Geniet van een exclusief menu, bereid en geserveerd door je eigen privéchef. Perfect voor intieme diners of bijzondere gelegenheden. El Chato, een Michelinsterbeleving bij jou thuis. Informeer naar de beschikbaarheid via 673-399-153. Of bezoek elchatosingularevents.com. Don
2: Panchito. De Nederlandse delicatessenwinkel. Met een ruime sortering Nederlandse drop. Een ruim assortiment kersbekerzuur. En

0: Stel u voor dat u over het volgende beschikt. Een zorgadviseur, een vertaalteam, de keuze van het soort doktersbezoek, exclusieve kortingen en toegang tot een eerste klas wachtkamer voor uw welzijn. Dit alles en nog veel meer staat u te wachten met de Health Premium Card van het Hospital Quirón Salud Torrevieja. Vraag nu uw kaart aan in ons ziekenhuis en beleef een unieke zorgervaring. Quirón Salud. Gezondheid van persoon tot persoon.
1: Welcome to Zenia Sound Healing, where you can feel, heal and release. Located in Alvas del Pi, Arabi Plaza, we invite you to hit pause, breathe deep and reconnect with yourself. After studying in Nepal, we will let you experience the powerful energy of Tibetan bowls and gongs and return to calm with modern mindfulness and guided meditation. An experience you won't forget. A moment of peace just for you. Book your session today at zenyasoundhealing.com. Let's reset your energy.
2: Keep the Christmas celebrations going with a spectacular Boxing Day at Benidorm Palace. On the 26th of December, join us from 8 p.m. for a fantastic evening of great food and entertainment. Enjoy a specially prepared dinner, followed by Trivium, a spectacular show filled with music, dance, color, and breathtaking performances. Celebrate Boxing Day with family and friends at Benidorm Palace. Book your tickets at the box office or at benidormpalace.com.
3: This Halloween, dinner turns into a nightmare at Grizzly's World in Moira. From October 26th to 31st, Grizzly's World transforms into a terrifying world of horror. Enjoy a thrilling dinner, live horror acts, unexpected scares, and an atmosphere you won't forget. You came for dinner, you stay for the nightmare. Book your table now on grizzliesworld.com.
4: Experience the magic, the Swarovski and Pandora world of wonder and romance. Discover the amazing Swarovski and Pandora stores. Explore the latest collections of Swarovski jewelry, watches, and Pandora charms. Naturally brilliant, featuring pieces of impeccable craftsmanship. Visit the stunning Swarovski and Pandora store at Centro Comercial La Marina in Finistrat, as well as the new Swarovski Wonderlux boutique on Calle Gambo in Benidorm.
5: Stressvrij je auto, camper of motor parkeren bij de luchthaven van Alicante? Kies voor europarkingalicante.com onder Nederlandse leiding. Direct afgeven en ophalen bij de vertrekhal. Veilig en overdekt. Inclusief oplaadmogelijkheden voor elektrische auto's en voordelige was-, reparatie- en APK-services. Al parkeren vanaf €285 per jaar. Check europarkingalicante.com. Super simpel, veilig en voordelig.
6: Looking for top brands at unbeatable prices? At Free Time La Nucia, enjoy discounts of up to 50% on a huge selection of seasonal products. Discover brands like The North Face, Levi's, New Balance, Hoka, and Skechers. Casual fashion, sportswear, designer bags, and children's footwear from baby to junior. Visit our 1,000 square meter store at Centro Comercial Ricardo, Avenida Sorolla, La Nucia, next to Aldi, just 8 minutes from Central Benidorm. Free Time La Nucia. The best brands, now with great discounts.
7: Houdt u ook zo van Indonesisch eten, net als vele anderen? Kom dan lekker genieten van een topmaaltijd bij Restaurant Indonesia in Albier. Binnen of op het overdekte terras. Overheerlijke gerechten uit de traditionele Indonesische keuken die met liefde, kennis en passie gemaakt worden met verse ingrediënten. Afhalen is ook mogelijk. Heeft u wat te vieren? Informeer ook naar de cateringservice. Restaurant Indonesia in Albier. Op de Calle Andromeda nummer 18. En op Facebook. Wij wensen u alvast smakelijk eten. Oftewel, Selamat Makan.
8: Soms heb je gewoon net wat meer ruimte nodig. Voor je spullen, je plannen of je volgende stap. Bij Megorbox Self Storage Benissa regel je snel en eenvoudig een opslagruimte die met je meebeweegt. Betaalbaar, veilig, betrouwbaar. Met splinternieuwe boxen. Megorbox Self Storage Benissa biedt de ruimte die jij nodig hebt. Voor meer info ga naar opslagcostablanca.es.
9: Is your car ready for a true showroom shine? Visit Wash Mundo, the first 30-meter-long car wash on the Costa Blanca. Enjoy a fast wash with powerful pre-cleaning, assisted by our friendly and experienced car wash team. Spot-free rinsing and perfect drying, all in just a few minutes. No appointment needed. Wash Mundo is open every day from 9 a.m. to 10 p.m. behind Leroy Merlin, next to Comforama in Finestrat. Visit washmundo-carwash.com. Clean, fast, and environmentally friendly, with covered vacuum stations for your convenience. Stop by today.
10: Dit is de nummer 1 aan de Costa Blanca. Extra FM. Je hoort ons overal op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabbia. Nu het laatste nieuws, aangeboden door ziekenhuis Inet Levante Benidorm.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Alle Europese fabrieken die wapens voor Oekraïne produceren zijn volgens het Kremlin legitieme militaire doelwitten voor Rusland. Dat heeft een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag gezegd. Volgens Moskou zijn Europese landen door hun wapenproductie en samenwerkingen rechtstreeks betrokken bij de oorlog van Rusland met Oekraïne. De dreigende taal volgt op berichten dat Polen een fabriek wil openen voor Patriot-raketten ter ondersteuning van Kiev. De tas van de man die vandaag werd aangehouden bij de vliegbasis Leeuwarden bevatte geen explosief. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee nadat de explosieve opruimingsdienst de tas veilig verklaarde. De man zei rond het middaguur bij de poort een bom bij zich te hebben en haalde spullen uit zijn tas die op een explosief leken. Na urenlang onderzoek en een gedeeltelijke ontruiming van de vliegbasis Leeuwarden bleek het om vals alarm te gaan. Wat er wel in de tas zat is niet bekendgemaakt. Ook de rechtse oppositiepartij JA21 weigert het nieuwe belastingpakket van het kabinet in de huidige vorm te steunen. Er is dan automatisch geen Kamermeerderheid omdat eerder oppositiepartij PRO zich al tegen die plannen keerde. JA21 is net als PRO tegen hogere belasting op arbeid, maar de partij zoekt de oplossing juist in het schrappen van overheidsuitgaven in plaats van zwaardere belastingen voor vermogenden. Het kabinet wil die belastingverhoging juist gebruiken voor extra geld voor defensie. En schrijver en cabaretier Paulien Cornelis is op 50-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Ze stierf in het ziekenhuis in bijzijn van haar geliefde. Cornelissen werd bij het grote publiek bekend met haar bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding en was sinds het vorige seizoen te zien als jurylid in De Slimste Mens op tv. Ze had ook een column in de Volkskrant. Bij Paulien Cornelissen werd in 2024 kanker vastgesteld. Haar publicist heeft haar overlijden bekendgemaakt. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
12: Bij IMED Hospitalis ben je nu met je zilveren kruispolis volledig gedekt voor alle mogelijke zorg. Je hoeft je dus geen zorgen meer te maken over alle administratieve handelingen. Je bent gedekt voor alle specialismen en we hebben een Nederlands team. Je bent welkom in onze IMED ziekenhuizen in Benidorm, La Cala Villajoyosa en in TU Lada. IMED Hospitalis, het Nederlandse ziekenhuis met dekking voor Achmea-klanten in Spanje.
13: Ontdek een nieuwe benadering van tandheelkundige zorg bij Albier Dental Studio. Met geavanceerde technologie, een comfortabele sfeer en snelle professionele service zorgen wij ervoor dat je ervaring vlekkeloos verloopt. Minder

0: contact ons via Facebook Albier Dental Studio, waar jouw glimlach op de eerste plaats komt.
1: Elegance, discretion and high class at Club La Cueva Benidorm. Open 24 hours with private parking. We always guarantee your privacy. With our swimming pool area, jacuzzi, suite or terrace. With the most beautiful and friendly ladies. Club La Cueva, at your disposal 24-7. In Benidorm at Camille del Palaciette 30. Or call 674-070707.
2: Tussen Benissa en Kalpen vind je restaurant Casa del Maco. Herontdek de Frans-Belgische gastronomie met de combinatie van mediterrane en vernieuwende invloeden. Laat je onderdompelen in de wondere wereld van wijnen. Casa del Maco heeft een uniek terras met uitzicht op de zee en de Peñón de Ifach. Je voelt je de koning te rijk wanneer je luncht of dineert in deze unieke setting. Meer info op casadelmaco.com. Hannes Galle en zijn team staan klaar om je gastronomisch te verwennen. Het hele jaar geopend.
3: You didn't come to Spain to worry. So insuring yourself well is not an unnecessary luxury. Bobcats Insurances cover all risk for English-speaking people since 1976. If you have been around for that long, then you understand insurances. Bobcats.es. For all your insurances. Your life is now...

0: open van maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 tot 5:00.
1: Mention that you listen to Extra FM in our store. And receive 5% discount on all our products at Jujuju Aqua Center Benissa.
2: Sometimes you just need a little extra space. For your belongings, your plans, or your next step.
3: At Mejor Box Self-Storage Benissa, you can quickly and easily arrange a storage unit that adapts to your needs. Affordable, secure, and reliable. With brand new units, Mejor Box Self-Storage Benissa offers the space you need. For more information, visit selfstoragecostablanca.es.
4: Club Los Hollandeses in de Barranco Hondo in Alvast El Pi organiseert op 3 oktober een open dag. Heb je belangstelling om lid te worden van de Club Los Hollandeses? Kom dan langs op 3 oktober. En op 10 oktober is er weer de herfstmarkt. Gezellig struinen langs de kramen. Voor meer info ga naar de website hollandeses.nl. Club Los Hollandeses. Een sociëteit voor echte levensgenieters.
5: Elegantie, discretie en hoge klasse bij Club La Cueva Benidorm. 24 uur geopend, met privéparkeergelegenheid. Wij garanderen altijd uw privacy met ons zwembad, een jacuzzi, een suite of een terras met de meest mooie en vriendelijke dames. Club La Cueva, iedere dag 24 uur geopend. In Benidorm bij Camille de Palacette 30 of bel 674-070707.
6: Is jouw auto klaar voor een echte showroomwaardige glans? Bezoek Washmundo, de eerste 30 meter lange carwash aan de Costa Blanca. Geniet van een snelle wasbeurt met krachtige voorreiniging, met behulpzame en ervaren autowassers, streeploos naspoelen en een perfecte droging. Allemaal in slechts enkele minuten, zonder afspraken. Washmundo is elke dag geopend, van 9:00 a.m. tot 10:00 p.m. Achter de Leroy Merlin, naast Conforama in Finestrat. Washmundo-carwash.com. Schoon, snel en milieuvriendelijk en overdekte stofzuigplekken. Kom vandaag nog langs.
7: In een wereld waarin alles razendsnel verandert,
8: nodigt Trivium je uit om even stil te staan,
7: om adem te halen
8: en de wereld vanuit een nieuw perspectief te bekijken. Trivium is geen show.
7: Het is een universeel avontuur voor publiek van alle leeftijden.
8: Muziek, dans en audiovisuele magie.
7: Een zorgvuldig gecreëerde samensmelting waarbij de wereld deel wordt van de ervaring.
8: Benidorm Palace presenteert Trivium. We hebben allemaal onze eigen magie.
7: Boek jouw Trivium-diner-ervaring op benidormpalace.com of aan de kassa van Benidorm Palace.
9: The Extra FM News is brought to you by Quirón Salud Torrevieja, recognized in 2017 as the best hospital in the province of Alicante.
10: Israel's Prime Minister says the co-pilot of a passenger jet has been arrested after stabbing the plane's captain and trying to crash it. The flight from Dubai to Tel Aviv eventually landed safely, but not before it plunged 14,000 feet in a matter of seconds while passengers helped overpower the apparent attacker. Almar Gitali was one of those on board.
11: There was a

0: At Varicat Implantology, we've specialized exclusively in dental implants for over 25 years, helping thousands of patients regain their smile with fixed teeth in just 24 hours. Your first consultation, including a personalized diagnosis and 3D CT scan, is completely free. As an Extra FM listener, you'll also receive an exclusive 10% discount. Just mention Extra FM when booking. Visit Varicat Implantology in Benidorm or book online at varicatimplantologia.com or call 900-909-159.
1: Deze Halloween wordt angstaanjagend lekker bij Grizzly's World in Moraida. Van 26 tot en met 31 oktober verandert Grizzly's World in een echte horrorwereld. Geniet van een spannend diner, live horror acts, onverwachte scares en een sfeer die je niet snel vergeet. You came for dinner, you stay for the nightmare. Reserveer nu je tafel op grizzliesworld.com.
2: Toch opvallend dat voor steeds meer mensen de week op woensdag begint. Het enige en meest gelezen Nederlandstalige weekblad aan de Costa Blanca blijft je boeien. Elke woensdag al het lokale nieuws en een complete televisiegids. Al meer dan 20 jaar aan de Costa Blanca. En dat helemaal gratis. Haal hem dus snel bij je supermarkt, alle Nederlandstalige clubs, horeca en op nog veel meer plaatsen. Van Denia tot en met Torrevieja. Het wordt weer een leuke week deze week.
3: Imagine having a health advisor, a translation team at your disposal, your choice of consultations, exclusive discounts, and access to a premium waiting room designed for your well-being. Get all this and much more with Quirón Salud Torrevieja Hospital's Health and Premium Card. Apply for your card at our hospital and start enjoying a unique healthcare experience. Quirón Salud, health one person at a time.
2: Hoe bereik je alle Nederlandstaligen aan de Costa Blanca? Door De Week, met een oplage van 15.000 exemplaren. Adverteren kan al vanaf 10 euro. Mail naar info@deweek.net. Het wordt weer een leuke week deze week.
4: Houdt u ook zo van Indonesisch eten, net als vele anderen? Kom dan lekker genieten van een topmaaltijd bij Restaurant Indonesia in Albier. Binnen of op het overdekte terras. Overheerlijke gerechten uit de traditionele Indonesische keuken die met liefde, kennis en passie gemaakt worden met verse ingrediënten. Afhalen is ook mogelijk. Heeft u wat te vieren? Informeer ook naar de cateringservice. Restaurant Indonesia in Albier. Op de Calle Andromeda nummer 18. En op Facebook. Wij wensen u alvast smakelijk eten. Oftewel, Slamat Makan.
5: Beleef de magie. De Swarovski en Pandora-wereld van verwondering en romantiek. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora-stores. De nieuwste collectie voor Swarovski-sieraden, horloges en Pandora-bedels. Natuurlijk briljant en stukken van onberispelijk vakmanschap. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora-store in Centro Comercial La Marina Finestrat. En de nieuwe Swarovski Wonderlux Boutique op de Calle Gambo in Benidorm.
6: Een keuken koop je niet iedere dag. Ontdek ATM Cocina's IMAS in La Nucia. Kwaliteitskeukens van Hekker. Volledig op maat, alle soorten werkbladen en apparatuur van vrijwel alle bekende merken. En IMAS, ook voor de rest van uw interieur, denken we graag met u mee. Van ontwerp

0: Heeft u last van staar? Twijfelt u of u een staaroperatie moet ondergaan? De gedachte aan een operatie aan uw ogen kan beangstigend zijn. Staar kan uw zicht nadelig beïnvloeden en het moeilijk maken om dagelijkse activiteiten uit te voeren. Laat u onderzoeken door een deskundige zonder lange wachtlijsten. Bel iDoctorCostaBlanca.com in Albier op 966-866-600.
1: Are you looking for a second-hand dream car in top condition and at the best price? Eddie Kramer Group in Altea. A 1,500-square-meter garage and a spectacular 800-square-meter showroom with amazing top-quality cars with a one-year warranty. Eddie Kramer Group in Altea. 200 meters past the Eddie Kramer Garage. Have a look at our top models on eddiekramer.com.
2: Drie restaurants, één dak, eindeloos genieten. Ontdek Grizzly's World in Moraida. Laat je verrassen door verfijnde sushi en verse sashimi. Proef de vurige smaken van Mexico. Of geniet van de geliefde klassiekers van Grizzly's. Van een ontspannen lunch en sfeervol diner tot een gezellige borrel. Bij Grizzly's World beleef je elke keer weer iets bijzonders. Bezoek grizzliesworld.com. Grizzly's World in Moraida. Drie restaurants, één bestemming. Eindeloos genieten.
3: Dit is de nummer 1 aan de Costa Blanca. Extra FM. Je hoort ons overal op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabbia. Nu het laatste nieuws aangeboden door ziekenhuis Inet Levante Benidorm.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Tweede Kamer is er geen meerderheid voor de kabinetsplannen om kleine spaarders en beleggers zwaarder te belasten. De oppositiepartijen noemden het een boete op sparen, waarna ook de drie coalitiepartijen D66, VVD en CDA lieten weten naar alternatieven te willen kijken. De oppositie blijft daarnaast kritisch op de geplande verhoging van de inkomstenbelasting, omdat meer werken moet lonen. Wel is er brede steun voor de invoering van een vermogenswinstbelasting vanaf 2028. Alle Europese fabrieken die wapens voor Oekraïne produceren zijn volgens het Kremlin legitieme militaire doelwitten voor Rusland. Dat heeft een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag gezegd. Volgens Moskou zijn Europese landen door hun wapenproductie en samenwerkingen rechtstreeks betrokken bij de oorlog van Rusland met Oekraïne. De dreigende taal volgt op berichten dat Polen een fabriek wil openen voor Patriot-raketten ter ondersteuning van Kiev. Israël schroeft de beveiliging van zijn commerciële luchtvaart op na het incident vandaag in een cockpit van Fly Dubai. Premier Netanyahu heeft zijn veiligheidsdiensten opgedragen zich voor te bereiden op verdere dreigingen. Tijdens de vlucht naar Tel Aviv viel een piloot zijn collega aan, waarna het toestel door die steekpartij een noodlanding maakte in Saoedi-Arabië. De Israëlische defensieminister spreekt van een terreurpoging, al is de precieze toedracht van de aanval nog altijd niet duidelijk. En schrijver en cabaretier Paulien Cornelis is op 50-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Ze stierf in het ziekenhuis in bijzijn van haar geliefde. Cornelissen werd bij het grote publiek bekend met haar bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding en was sinds het vorige seizoen te zien als jurylid in De Slimste Mensen op tv. Ze had ook een column in de Volkskrant. Bij Paulien Cornelissen werd in 2024 kanker vastgesteld. Haar publicist heeft haar overlijden bekendgemaakt. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'Snachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Bij HCB Denia zorgen we voor uw uiterlijk en welzijn. We lanceren onze nieuwe afdeling plastische en reconstructieve chirurgie met het prestigieuze internationale team van Dr. Refaat Karim. Van cosmetische correcties tot complexe reconstructies. Borst-, gezichts- en lichaamschirurgie, dermatologische en oncologische ingrepen en tevens gynaecologische en urologische reconstructieve chirurgie. Kies voor HCB Denia, omdat we meer zijn dan alleen een ziekenhuis. Camino de Gandia 45. Bezoek onze website hcbhospitalis.com.
6: De legendarische cocktailclub in Albier is terug. Onder een nieuwe leiding, met een frisse nieuwe uitstraling en een compleet nieuwe sfeer, staat Cocktailclub klaar om je opnieuw te verwelkomen. Geniet van een exclusieve avond, heerlijke drankjes, muziek, entertainment en prachtig gezelschap in een luxueuze ambiance. Cocktailclub Albier. Een nieuw hoofdstuk, een nieuwe ervaring en de perfecte plek om je avond door te brengen.
7: Zin in een lekker frietje met? Of een ouderwets smakelijke vleeskroket of frikandel speciaal? Of misschien je favoriete frisdrank uit Nederland? Kom gezellig langs bij Snackbar Albier aan de Avenida del Albier 7. In de Hoofdstraat, naast de Beach Lounge en de Moonlight. Altijd vers bereid, smaakvol en om van te genieten. Dagelijks geopend, behalve op maandag. Snackbar Albier. Tot snel.
8: U bent niet naar Spanje toegekomen om zorg aan uw hoofd te hebben. Dus uzelf goed verzekeren is geen overbodige luxe. Bobcats Verzekeringen dekt alle risico's af voor Nederlandstaligen sinds 1976. Als je zo lang bestaat, dan heb je verstand van verzekeren. Bobcats.es voor al uw verzekeringen. Uw leven voortaan zonder zorgen, in de zon. Bezoek Bobcats Verzekeringen en vraag vrijblijvend een offerte aan. Bobcats.es, Calle de Sardinal 4 in Altea, vlakbij Restaurant Difference.
3: Met een

0: Three restaurants, one roof. Endless enjoyment. Discover Grizzly's World in Moraida. Be surprised by exquisite sushi and fresh sashimi. Experience the bold and vibrant flavors of Mexico. Or indulge in Grizzly's much-loved classics. Whether you're looking for a relaxed lunch, a memorable dinner, or drinks with friends, Grizzly's World is the perfect destination for every occasion. Visit grizzliesworld.com. Grizzly's World in Moraida. Three restaurants, one destination, endless enjoyment.
1: Inbraak, ziekenhuisopname, autodiefstal.
2: Het klinkt allemaal een stuk minder dreigend als u volledig verzekerd bent. Met Annemieke Rood van MCS Verzekeringen. Die heeft een complete Nederlandstalige staf en kan u dus zonder enige onduidelijkheid verder helpen. Onze directe lijnen met alle grote verzekeraars zorgen voor een up-to-date prijsvergelijking. U betaalt dus altijd het beste tarief.
3: Check onze website en vraag gelijk een offerte aan op www.mcsverzekeringen.com.
4: I look into my sphere and I see. A thing! Having trouble with your eyesight? Then set your eyes on Optica Novalus from the Vistalia Group, your trustworthy optometrists. The best quality glasses and the latest technology. Optica Novalus, the best brands in all prescription glasses and sunglasses, and specialized in contact lenses. Visit their team of professionals on the main street in Alfaz del Pi, across the toy store. Or for an appointment, call 966-860-020.
5: Now, also specialized in all kinds of hearing aid devices.
6: Harker bilen, campingbilen eller motorcykeln din stressfritt vid Alicante Lufthavn. Välj europarkingalicante.com under nederländsk ledelse. Levering och hämtning direkt vid avgångsterminalen. Tryggt och under tack. Inkluderar ledemöjlighet att få elbilar samt rimlig vaske, reparations- och kontrolltjänster. Parkering från kun 285 euro per år. Check europarkingalicante.com. Superenkelt, tryggt och rimligt.
7: Elegantie, discretie en hoge klasse bij Club La Cueva Benidorm. 24 uur geopend met privéparkeergelegenheid. Wij garanderen altijd uw privacy met ons zwembad, een jacuzzi, een suite of een terras met de meest mooie en vriendelijke dames. Club La Cueva, iedere dag 24 uur geopend. In Benidorm bij Camille de Palaciette 30 of bel 674-070707.
8: Op zoek naar een gezellige plek in Altea? Kom naar Cafeteria Altea Mar, aan de Calle Sardinal 4, naast Bobcats Verzekeringen. Geniet van heerlijke broodjes, smaakvolle tapas, sappige hamburgers en een frisse Estrella Galicia van de tap. En mis geen enkele voetbalwedstrijd op onze grote tv-schermen. Geopend van dinsdag tot en met zondag vanaf 3 uur. Cafeteria Altea Mar, de plek om samen te genieten.
9: Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil geen strengere wetgeving voor AI, kunstmatige intelligentie, maar zet in op zelfregulering door de techsector. Belangrijke bedrijven zoals OpenAI en Google hebben inmiddels al een kort akkoord ondertekend over hun eigen toezicht. Trump wil de Amerikaanse ontwikkeling niet vertragen uit angst voor concurrentie met China. Opvallend is ook zijn decreet waarin staat dat de Amerikaanse overheid verplicht om AI voortaan superintelligentie te noemen. In de Tweede Kamer is er geen meerderheid voor de kabinetsplannen om kleine spaarders en beleggers zwaarder te belasten. De oppositiepartijen noemden het een boete op sparen, waarna ook de drie coalitiepartijen D66, VVD en CDA lieten weten naar alternatieven te willen kijken. De oppositie blijft daarnaast kritisch op de geplande verhoging van de inkomstenbelasting, omdat meer werken moet lonen. Wel is er brede steun voor de invoering van een vermogenswinstbelasting vanaf 2028. Israël schroeft de beveiliging van zijn commerciële luchtvaart op na het incident vandaag in een cockpit van Fly Dubai. Premier Netanyahu heeft zijn veiligheidsdiensten opgedragen zich voor te bereiden op verdere dreigingen. Tijdens de vlucht naar Tel Aviv viel een piloot zijn collega aan, waarna het toestel door die steekpartij een noodlanding maakte in Saoedi-Arabië. De Israëlische defensieminister spreekt van een terreurpoging, al is de precieze toedracht van de aanval nog altijd niet duidelijk. En een cameraploeg van Omroep Poont is vanmiddag bedreigd met een mes in het Oosterpark in Amsterdam. De journalist, de cameraman en de beveiliger maakten een reportage over overlast door verslaafden in de hoofdstad toen een man uit het niets uithaalde naar de camera en een mes trok. De verdachte is op de vlucht geslagen en nog niet opgepakt. Burgemeester Halsema heeft het incident afschuwelijk genoemd en wenste de betrokkenen van Omroep Poont veel sterkte. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'Snachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
11: El legendario cóctel Club de Albir ha vuelto bajo una nueva dirección, con una imagen renovada y un ambiente completamente nuevo. Cóctel Club está listo para darte la bienvenida de nuevo. Disfruta de una noche exclusiva, excelentes bebidas, música, entretenimiento y una compañía excepcional en un ambiente de lujo. Cóctel Club Albir, un nuevo capítulo, una nueva experiencia y el lugar perfecto para disfrutar de tu noche.
12: Met een

0: Extra FM. Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een opvanglocatie van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers in Alkmaar is vanmiddag een 24-jarige man om het leven gekomen bij een steekpartij. Het incident gebeurde rond 5:30, waarna de hulpdiensten massaal uitrukten en er ook een traumahelikopter werd ingezet. Een 22-jarige verdachte is direct ter plaatse aangehouden. Volgens de politie stonden zowel het slachtoffer als de verdachte ingeschreven in Alkmaar. Het onderzoek naar de precieze toedracht rond de steekpartij is nog bezig. De Israëlische premier Netanyahu heeft de passagiers onthaald van de Fly Dubai-vlucht waar vandaag een steekpartij in de cockpit uitbrak. Het toestel maakte vervolgens een noodlanding in Saoedi-Arabië, waarna een vervangende vlucht de reizigers alsnog naar Tel Aviv bracht. Onder begeleiding van de luchtmacht landde het toestel in Israël, waar Netanyahu verhalen van inzittenden aanhoorde. Volgens Israël voorkwamen de passagiers een terreurdaad door de aanvallende piloot te overmeesteren. De Amerikaanse president Trump wil geen strengere wetgeving voor AI, kunstmatige intelligentie, maar zet in op zelfregulering door de techsector. Belangrijke bedrijven zoals OpenAI en Google hebben inmiddels al een kort akkoord ondertekend over hun eigen toezicht. Trump wil de Amerikaanse ontwikkeling niet vertragen uit angst voor concurrentie met China. Opvallend is ook zijn decreet waarin staat dat de Amerikaanse overheid verplicht om AI voortaan superintelligentie te noemen. En een cameraploeg van Omroep Poont is vanmiddag bedreigd met een mes in het Oosterpark in Amsterdam. De journalist, de cameraman en de beveiliger maakten een reportage over overlast door verslaafden in de hoofdstad toen een man uit het niets uithaalde naar de camera en een mes trok. De verdachte is op de vlucht geslagen en nog niet opgepakt. Burgemeester Halsema heeft het incident afschuwelijk genoemd en wenste de betrokkenen van Omroep Poont veel sterkte. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Elegancia, discreción y alto standing en Club La Cueva Benidorm. Abierto 24 horas con parking privado. Garantizamos siempre tu privacidad. Comparte piscina, jacuzzi, suite o terraza con las señoritas más bellas y amables. En Club La Cueva, cualquier momento del día sabe a la mejor madrugada. En Benidorm, Camí del Palasiet 30. Teléfono 674-07-0707.
3: Voel je goed met een

0: legendario Cóctel Club de Albir ha vuelto, bajo una nueva dirección, con una imagen renovada y un ambiente completamente nuevo. Cóctel Club está listo para darte la bienvenida de nuevo. Disfruta de una noche exclusiva, excelentes bebidas, música, entretenimiento y una compañía excepcional en un ambiente de lujo. Cóctel Club Albir, un nuevo capítulo, una nueva experiencia y el lugar perfecto para disfrutar de tu noche.
1: Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Frankrijk verharden de landelijke scholierenprotesten zich met aanzienlijk meer geweld en vernielingen. Dat meldt de Franse minister van Binnenlandse Zaken Nunes. Die spreekt van zeker 356 betrokken scholen en al ruim 600 aanhoudingen. Sinds vrijdag zijn er al zo'n 100 agenten gewond geraakt bij de protesten. De scholieren demonstreren tegen het lerarentekort, de overvolle scholen en de chaotische roosterproblemen in Frankrijk. Bij een opvanglocatie van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers in Alkmaar is vanmiddag een 24-jarige man om het leven gekomen bij een steekpartij. Het incident gebeurde rond 5:30, waarna de hulpdiensten massaal uitrukten en er ook een traumahelikopter werd ingezet. Een 22-jarige verdachte is direct ter plaatse aangehouden. Volgens de politie stonden zowel het slachtoffer als de verdachte ingeschreven in Alkmaar. Het onderzoek naar de precieze toedracht rond de steekpartij is nog bezig. De Israëlische premier Netanyahu heeft de passagiers onthaald van de Fly Dubai-vlucht waar vandaag een steekpartij in de cockpit uitbrak. Het toestel maakte vervolgens een noodlanding in Saoedi-Arabië, waarna een vervangende vlucht de reizigers alsnog naar Tel Aviv bracht. Onder begeleiding van de luchtmacht landde het toestel in Israël, waar Netanyahu verhalen van inzittenden aanhoorde. Volgens Israël voorkwamen de passagiers een terreurdaad door de aanvallende piloot te overmeesteren. En een Brits-Franse overeenkomst over het terugnemen van illegale bootmigranten wordt niet verlengd. De proefdeal die een jaar geleden werd gesloten loopt morgen af en hield in dat Frankrijk illegale migranten overnam in ruil voor legale asielzoekers naar het Verenigd Koninkrijk. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt de stopzetting. Frankrijk zou nu in Europees verband gaan zoeken naar een nieuwe afspraak. De Britten hadden nog wel met de deal verder willen gaan. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'Snachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Elegance, discretion and high class at Club La Cueva Benidorm. Open 24 hours with private parking. We always guarantee your privacy. With our swimming pool area, jacuzzi, suite or terrace, with the most beautiful and friendly ladies. Club La Cueva, at your disposal 24/7, in Benidorm at Camille del Palaciette 30, or call 674-070707.
4: Voel je goed met een

0: legendarische cocktailclub in Albier is terug. Onder een nieuwe leiding, met een frisse nieuwe uitstraling en een compleet nieuwe sfeer, staat Cocktailclub klaar om je opnieuw te verwelkomen. Geniet van een exclusieve avond, heerlijke drankjes, muziek, entertainment en prachtig gezelschap in een luxueuze ambiance. Cocktailclub Albier. Een nieuw hoofdstuk, een nieuwe ervaring en de perfecte plek om je avond door te brengen.
1: Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezichtveiligheid. Daardoor kan de marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. België heeft zo snel mogelijk opvolgers nodig voor zijn 2 verouderde fregatten en dringt aan op een snelle oplossing. Dat stelt de Belgische defensiechef over de vastgelopen gezamenlijke bouw van 6 nieuwe marineschepen samen met Nederland. Vanwege de stijgende kosten en vertragingen bij scheepsbouwer Damen overweegt België nu over te stappen naar een andere leverancier. En mocht de samenwerking klappen, dan is dat een flinke tik voor Damen en ook voor de nauwe Nederlands-Belgische marinesamenwerking. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web, maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en 1000 medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En een Brits-Franse overeenkomst over het terugnemen van illegale bootmigranten wordt niet verlengd. De proefdeal die 1 jaar geleden werd gesloten loopt morgen af en hield in dat Frankrijk illegale migranten overnam in ruil voor legale asielzoekers naar het Verenigd Koninkrijk. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt de stopzetting. Frankrijk zou nu in Europees verband gaan zoeken naar een nieuwe afspraak. De Britten hadden nog wel met de deal verder willen gaan. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'Snachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Elegance, discretion and high class at Club La Cueva Benidorm. Open 24 hours with private parking. We always guarantee your privacy. With our swimming pool area, jacuzzi, suite or terrace. With the most beautiful and friendly ladies. Club La Cueva, at your disposal 24/7. In Benidorm at Camino.

0: legendario Cóctel Club de Albir ha vuelto, bajo una nueva dirección, con una imagen renovada y un ambiente completamente nuevo. Cóctel Club está listo para darte la bienvenida de nuevo. Disfruta de una noche exclusiva, excelentes bebidas, música, entretenimiento y una compañía excepcional en un ambiente de lujo. Cóctel Club Albir, un nuevo capítulo, una nueva experiencia y el lugar perfecto para disfrutar de tu noche.
1: Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De koninklijke marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezichtveiligheid. Daardoor kan de marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web, maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer: op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: elegance, discretion and high class at Club La Cueva Benidorm. Open 24 hours with private parking. We always guarantee your privacy with our swimming pool area, jacuzzi, suite or terrace with the most beautiful and friendly ladies. Club La Cueva, at your disposal 24-7 in Benidorm at Camille del Palacio at 30 or call 674-070707. Elegance, discretion and high class at Club La Cueva Benidorm. Open 24 hours with private parking. We always guarantee your privacy with our swimming pool area, jacuzzi, suite or terrace with the most beautiful and friendly ladies. Club La Cueva, at your disposal 24-7 in Benidorm at Camille del Palacio at 30 or call 674-070707.
1: Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De koninklijke marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezichtveiligheid. Daardoor kan de marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappenbezorger Flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web, maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer, op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Voel je goed met een